0: in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de nacht.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Nachttour.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

kerstmis in Antwerpen. S'avonds laat, overal lichtjes, een kerststal, allemaal mensen op straat. Ik zie hoe dat iedereen met zijn cadeau gesloopt. En een vrouwke

zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Kerstmis in Antwerpen, een ballonnetje, een peek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Oh nee.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Foodtrendwatcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizen.

Bergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: We were all wounded, my wounded knee, that was a red bone.
1: De matinée met Leni Loden.
0: Goedemiddag luisteraars, welkom op deze woensdag de 5e augustus 2026. En wij doen altijd dit programma samen, met z'n tweetjes zitten wij hier. Guido doet de techniek en de muziek. En ik doe natuurlijk de presentatie, maar wij zitten hier nou niet meer samen, Guido. Het is echt een drukte van belang hier. Bij Guido, bij de techniekafdeling, staat Kai. Hi Kai, even zwaaien, doei. En die loopt vanmiddag met Guido mee. En bij mij zit Philippe. Philippe of Philippe? Wat hoor je het liefst?
2: Ja, Philippe.

0: Philip, gewoon Philip.
1: Ja.
0: Oké, Philip, welkom hier bij RTV Apeldoorn.
1: Dankjewel, wat leuk dat ik hier op bezoek ben. En dat ik hier nog in de keuken mag kijken.
0: Jij wou eventjes bij ons snuffelen, Philip. En ik wil iedere keer Philip zeggen. Philippe.
1: Ja, maar goed, het is zo'n mooie Frans uitspraak. Ja, het is ook een Franse naam eigenlijk. Philip, dus ik snap
0: Philip,
1: het heel goed.
0: Ja. Jij denkt, ik wil eens even bij jullie kijken. Want radio, dat trekt jou. Jij had zoiets van, ik kan dat ook wel. Ik wil ook een radioprogramma maken.
1: Precies, ja. Ik heb gewoon een heel groot radiohart. Ik hou van muziek.
0: Ja.
1: Ik heb altijd muziek uit de jaren 50 en 60 heel erg fascinerend gevonden.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik vond het altijd leuk om daar cd's, liedjes, plaatjes, noem maar op, om het allemaal te gaan verzamelen.
0: Nou, mooi.
1: Dus ik heb ontzettend veel liedjes uit die periode.
0: Nou, je hebt een hele koffer heb jij thuis, maar die heb je vandaag niet meegenomen. Want vandaag kon je eventjes kijken hoe het hier allemaal gaat bij ons. Nou, dit is een matinee. Wij hebben geen hele koffer vol met platen. Ja, Guido wel. Maar wij hebben ook heel veel gasten vanmiddag. En wij gaan vanmiddag praten met Valentijn Huysen. Hij is filmprogrammeur bij Gigant. En ook gaan we het hebben over het kindervakantiespel. Dat gebeurt allemaal in Beekbergen, in de boerderij. Oh, daar zijn ze ook zo ontzettend actief. En de muziektent in het Oranjepark, die draait weer op volle toeren. Iedere zondagmiddag is daar wat te doen. Aanstaande zondag de Jukebox Safari. Straks een gesprek met al die mensen. Ja, met één persoon hoor, van de safari. Goed, wij hebben natuurlijk ook muziek. Ik zei het net al, Guido heeft ze uitgezocht. En er staat een Nederlandse groep staat klaar. Dit is Doe Maar.

Ja, daar gaat ze. Doe maar met Doris en Day. Morgen dan is het feest. Dan barst het feest los in Hoenderlo. Want het zomerfeest Hoenderlo gaat van start van 6 tot en met 9 augustus. 4 dagen lang is het daar in het dorp. Is het feest echt waar. En daar kunnen ze wat van hoor. Er zijn kermisattracties. Er is een tent. En daar is natuurlijk, die staat er niet zomaar, die tent. Nee, daar worden geweldige feesten in georganiseerd. Hele leuke activiteiten voor jong en oud. Er zijn heel veel eetkramen, is ook belangrijk. Er zijn drankjes, het is allemaal voor niks. En je kan er zo naar binnen daar. Het feestterrein is aan de Arkelaan in Hoenderlo. Heel makkelijk te vinden. Goed, wat heb ik nog meer voor je? Nou, morgen is het 6 augustus. En het is een traditie, hè, de jaarlijkse Antiek en Curiosa Markt op het Marktplein. Donderdag 23 juli was de eerste keer. Morgen de tweede keer. Nou, wat kun je daar aantreffen? Nou, heel veel antiek natuurlijk. Antiek verzamelaars uit binnen- en buitenland die komen hier naar Apeldoorn om al hun waar uit te stallen hier op het Marktplein. En begint al om 9 uur en het duurt tot 16:30. Marktplein, de Curiosa Markt hier in Apeldoorn.

0: luisteraars. En ja, Filip, jij zit hier nou naast me. Wat is je indruk nou na een kwartiertje? Hou je het vol of ga je gillend weglopen?
1: Nou, ik ga nog niet gillend weglopen.
0: Oké, gelukkig.
1: Ik vind het juist heel leuk en ik heb al wat nieuws geleerd, hè, over seinen naar elkaar.
0: Ja, ja, wij zijn ook. Je mag ook echt goed voor die microfoon gaan zitten. Je mag gewoon recht in praten, want dan kan heel Apeldoorn, kan de hele wereld kan jou horen, Filip.
1: Nou, dat moeten we hebben.
0: Ja, dat moeten we hebben. Zeg, ik ga eventjes vertellen dat 2 weken lang kun je genieten van muziek gespeeld door de beste jonge talenten van de Nederlandse conservatoria en op bijzondere locaties door de hele provincie Gelderland. En dat is natuurlijk de muziekzomer Gelderland. Ja, en ik zou zeggen, wil je daar naartoe? Kijk eventjes op de website, daar staat het hele programma staat erop. Het is tot 8 augustus, dus voor ieder wat wils, muziekzomergelderland.nl. Ik zou zeggen, gewoon kijken.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: dat was... Even applaus voor die man toch, Philippe, of niet?
1: Nou, hij
0: Bill Haley, hè?
1: Ja, Bill Haley met, wat is het?
0: Rock Around the Clock.
1: Ja, Rock Around the Clock uit 1954.
0: Welk jaar?
1: 1954.
0: Zo even uit je blote hoofd,
1: ja,
0: Philippe.
1: Al die feitjes, ik weet zo ontzettend veel.
0: Nou, ik vind het...
1: Nutteloze feitjes.
0: Ik vind het geweldig. Ja.
2: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, we van Bill Haley gaan we eventjes naar het weerbericht. Nou, wij zitten hier lekker cool, de airco staat aan, dus geen puntje zijn. Wat zei ik nou? Geen puntje, geen zijntje, geen zijntje pijn, zei ik. Ik haal de boel gewoon helemaal door elkaar. Ja, dat komt van de warmte, hè?
1: Te veel afleiding waarschijnlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Guido zegt dat komt door de warmte. De meeste zon is in het westen van onze provincie en wat meer bewolking in het oosten. En lokaal is een klein buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 26 tot 28 graden. Nou, wat gaat er vanavond gebeuren? Kunnen wij nog lang buiten zitten? Het klaart op. De zon is er eerst nog een tijdje bij, maar de wind neemt in kracht af. Het is aangenaam. De temperaturen boven de 20 graden en komende nacht. Nou, 13, 14 graden, dat kunnen wij hebben, hoor, 's nachts. Morgen een zonnige dag, met later op de dag ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 23 tot 25 graden. Morgenavond helder, in de nacht naar vrijdag 11 tot 13 graden. En vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vrijdag zo'n 23 graden. Nou, we kijken naar de zaterdag. Wordt het zonnig en wordt het weer warmer. Ja, de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En het wordt 28 graden. Zondag wordt het nog warmer. En wil je weten wat er na het weekend gebeurt?

Ja, wil je dat weten? Nou, na het weekend dan liggen de temperaturen rond de 25 graden. Nou ja, en later volgende week wordt het nog steeds

denk je nou, wat zal ik 8 augustus nou eens even gaan doen? Aanstaande zaterdag. Heb je nog geen plannen? Nou, dan heb ik misschien een leuke tip. Want de boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen... die organiseren een wildobservatie op landgoed De Dellen. Nou, en dan je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang. Zo, dat is wat. En dan hoop je maar dat je wild gaat zien natuurlijk. Het kan wel even duren voordat de dieren zich laten zien. Dus je moet wel geduld hebben. Ja, tijdens die excursies. Want je moet niet denken, nou, steeds op je... Nou, komt er nou niks aan? Nee, er komt niks. Je moet gewoon wachten. Neem ook even een verrekijker mee, dat zegt de boswachter. Dat is hartstikke handig. En vooraf online reserveren, dat is noodzakelijk. En je mag pas meedoen als je 12 jaar bent. En de hond, die moet thuis blijven. Die mag niet mee. Nee, geen hond mee. Reserveren kun je doen via www.glk.nl/excursies. Dus aanstaande zaterdag 8 augustus, wild observeren op landgoed De Dellen. En dit is mooi, dit is Coldplay.

0: Om bijna 3:30 hier in de matinee. Coldplay met Kloks. Luisteraars. Ja, ik heb het nog niet gezegd, hè, maar het kan hier allemaal bij ons, bij Radio Apeldoorn, bij de matinee. Je kan gewoon zelf een plaat aanvragen. Misschien zit je wel op de camping en wil je ome Jan horen van op de camping of zo? Hoe ging die plaat? Nou, ik ga niet zingen hoor. Oma Henk was dat. Ja, oma Henk. Ken je die plaat ook, Filip? Oma Henk?
1: Als ik hem hoor, zal ik hem ongetwijfeld kennen. Maar het gaat even geen belletje rinkelen.
0: Nee, helaas. Maar stel dat die mensen denken van, goh, ik wil een leuke plaat horen op de camping. 055-540-1978. Dan zit Guido klaar aan de telefoon. En die neemt gewoon je telefoontje aan. En dan, dat is hartstikke leuk. Maar Guido die heeft ook eventjes gebeld met Beekbergen. Ja, Guido die heeft even naar de boerderij gebeld. Want daar is Aranka van Tongeren. Aranka, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Aranka, jij bent van de PR van de boerderij in Beekbergen. Heel bekende boerderij natuurlijk, hè. Wie kent het niet? Leuk. En jullie hebben weer wat leuks georganiseerd daar voor de kids.
2: Ja, na volgende week dan begint het kindervakantiespel weer.
0: Oeh.
2: Dat organiseren we al jaren.
0: Ja.
2: Dus het wordt al jaren georganiseerd bij ons aan de boerderij.
0: Mm-hmm.
2: En het is nu weer vakantietijd, is dan komen ze weer bij ons. Begint de gezelligheid weer.
0: Ja, Aranka, mag ik jou eens vragen? Heb je je telefoon? Wil je die goed voor je mond houden? Want je valt een beetje weg, je bent een beetje onduidelijk. En misschien sta je buiten, want het waait nogal natuurlijk, of niet? Ja, het waait behoorlijk. Goed, maar dat begint dus volgende week weer, de 17e. Maar jij zegt, het vakantiespel begint weer. Voor de hoeveelste keer is dit al dan? Weet jij dat zo, uit je hoofd?
2: Oh, dat zou ik niet eens in mijn hoofd weten. Maar ik weet dat toen ik klein was dat het ook al georganiseerd werd. Dus dat is al heel wat jaartjes.
0: Dat is al heel wat jaartjes geleden dan. Zeg, en wat hebben jullie voor volgende week allemaal bedacht daar in de boerderij?
2: Nou, we beginnen de maandag met gezellig met de spelletjesdag. Met onder andere een luchtkasteel en allemaal buitenspelactiviteiten.
0: Leuk, ja.

0: En dan de dinsdag is er een themaochtend met muziek met karaoke.
1: Leuk.
0: En dan is er 's middags nog kindercaravaan van Orpheus.
1: Oh ja, die komen ook bij jullie langs. Ja.
0: En dat is ook gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Dus okay.
0: Als je niet meedoet met het kindervakantiestel, dan ben je van harte welkom langs te komen.
1: Oh, dan mag je dinsdag gewoon naar de kindercaravaan komen.
0: Ja.
1: Ja. Oké, dan gaan we naar de woensdag, Aranka.
0: Ja, dan is er een speciale beroependag.
1: Mm-hmm.
0: Met onder andere de brandweer die komt langs. En er is een DJ-activiteit.
1: Oké.
0: Dus dat wordt een hele leuke dag om op een leuke manier kennis te maken met diverse beroepen.
1: Ja, dat is van 9 tot 3, hè, die woensdag.
0: Beroependag.
1: Ik
0: heb het even voor mezelf ook even duidelijk opgeschreven. Ja, van 9 tot 3 hebben we dan.
1: Oké. En dan gaan we naar de donderdag, Aranka.
0: Ja, dan begint natuurlijk de mooiste dag, het mooiste werk van de week.
1: Kijk zo.
0: Dan begint de huttenbouw.
1: Oh, vind je dat zelf ook zo leuk?
0: Ja, huttenbouw, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja,
0: hè? Mogen die kinderen ook lekker timmeren en mogen ze helemaal losgaan met het bouwen van de hutten.
1: Oké. Oké, nou dat is hartstikke leuk. Dat is dan die donderdag. En dat begint om 1 uur en dat duurt tot de... Nee, hoe laat begint dat? 9 uur?
0: Donderdags beginnen ze om 9 uur tot 11:45.
1: Ja.
0: En dan 's middags gaan ze de hutten schilderen en nou ja, helemaal mooi maken.
1: Nou, wat leuk zeg. En dan ga je in de middag ga je schilderen dus. En vrijdag dan gaan jullie ook iets in de hut doen nog?
0: Ja, dan is er in de het spelen in de hutten en speciale themadoeken maken voor bij de hut en op de hutten. En
1: nou, wat leuk zeg.
0: En vanmiddag zijn ze vrij en dan hebben we s'avonds de herrieoptocht door het dorp.
1: Nou, herrieoptocht.
0: Dan mogen ze met de pot en pannen herrie gaan maken en dan mogen ze een nachtje blijven slapen.
1: Mogen ze in de hut blijven slapen ook?
0: Ja.
1: Wat spannend, Aranka.
2: Moet het wel mooi zijn, hè?
0: Sommigen de eerste keer zijn dat ze blijven slapen, dus dat... Ja, dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Jij doet dus ook mee de hele week, begrijp ik, of niet?
0: Ik doe zelf niet de hele week mee, maar ik zal vast ook even zo links en rechts aankomen. En mijn man die had sowieso de hele week wel mee.
1: Oké, super. Nou, en dan kun je een kaartje kopen voor die spelweek, of hoe zit dat?
0: Je kunt de hele week meedoen en dat kost je dan €30. En een dagkaart is ook mogelijk.
1: Ja. Yeah.
0: En die kosten €8.
1: Oké, en waar kan je dat vinden? Waar kan je dat bestellen, Aranka? Hebben jullie een site waar mensen kunnen snuffelen?
0: Het makkelijkste is om het op de Facebook te volgen. Ook volgens mij, als ik het goed zeg, op Instagram. Kindervakantiespel Beekbergen.
1: Kindervakantiespel Beekbergen. Dan komt het helemaal goed. 17 augustus gaat het beginnen. Wordt het fantastische week. En Philippe die zei net al, mooi weer. Maar volgende week wordt het ook mooi weer. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen daar bij jullie in Beekbergen, Aranka.
0: Als een beetje het zonnetje erbij komt, dan zijn we al snel tevreden.
1: Oké.
0: En dan maken we er een hartstikke mooie week van.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier, heel veel gezelligheid, maak er wat van. En dank voor je bijdrage aan dit programma. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel ook voor het gesprek.
1: Oké, dag. Ja,

Ja, Simon en Garfunkel. Mrs. Robinson hier in de matinee. Luisteraars, het is 5 augustus. Straks gaan we even bellen met Gigant. Daar zit de filmprogrammeur. En die gaan we eventjes ondervragen. Ja, want ja, er staat heel wat op het programma daar. Heel wat te doen. Wat gaat daar gebeuren? Daar in Gigant. Ik ben heel benieuwd. Goed, stel je gaat niet op vakantie. Ik zei het net ook al, het wordt prachtig weer. Je denkt van, nou, ik blijf gewoon lekker thuis. Dagje hier, dagje daar. Dagje naar Kasteel Kannenburg. Dat is ook heel leuk. Op de, hier natuurlijk op de Veluwe in Vaassen is dat. En de gehele zomervakantie zijn er op Kannenburg. Zijn er bijzondere rondleidingen door het kasteel. En er zijn ook allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. En wat ik nou heel leuk vind, ik zou wel eens de intro willen horen van Elvis Presley. Jongens, kunnen jullie dat laten horen? Ik zou zeggen, start de plaat. Ja, leuk hè? Ik ga er niet doorheen praten. Of zal ik het wel doen? Dit is Elvis de Pelvis.

0: Jij gaat nou heel flauw doen, Filip. Elvis Presley, uit welk jaar? Want jij bent van de jaartallen. Hè? Wat denk jij?
1: Ik wist het niet helemaal zeker, maar ik denk 1962, 1963 ongeveer.
0: Ja, ik denk dat je wel goed zit. Denk ik wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Anders krijgen wij daar vanzelf wel telefoontjes over. Weet u dat misschien, meneer Valentijn Huyssen, uit welk jaar Elvis Presley komt met Jailhouse Rock?
2: Nee.
0: Maar, ja, ook niet, hè? Maar denk je misschien ook 61, 62, 63, die tijd? Dat
2: ik
0: moet
2: denk
0: wel geweest zijn.
2: Eerder, maar ja.
0: Oh, eerder nog. Oké, we gaan dat toch eens even opzoeken. Meneer Driessen. Huyssen, meneer Driessen zeg ik. Dat is een andere Valentijn.
2: Ja, zeker.
0: Zeg, welkom. Het is allemaal een beetje... Ja. Het is een beetje anders. Want Filip die zit nou naast me, dus ik zit jou aan te kijken. Maar wij gaan er even opzoeken, Filip, uit welk jaar dat komt. Hè?
1: Ik zal mijn telefoon even bijpakken.
0: Ja, ik zou zeggen, ga jij dat eens even googlen. Jailhouse Rock. Meneer Valentijn Huyssen, u bent filmprogrammeur bij Gigant. En we gaan het hebben over de films natuurlijk die gaan draaien in de buitenlucht nog wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Elk jaar hebben wij een buitenfilmprogramma achter ons filmhuis in het centrum.
0: Mm-hmm.
2: En daar hangen we een groot doek op en daar zetten we de nodige stoelen neer. En daar gaan we met z'n allen na zonsondergang een gezellig film kijken.
0: Oké, jullie denken niet, we hebben last van het openluchtmuseum of...
2: Nee. Hoe meer openlucht.

0: toe beter.
1: Ja, ja nee, maar ik bedoel in Berg en Bos.
0: Ja, ja, nee.
1: Wij, nee, dat niet, hè?
0: Eigenlijk, nee. Eigenlijk doen we wel iets anders. Is Gigant richt zich natuurlijk iets meer op de kunstfilm.
1: Ja.
0: Of het artistieke. Mm-hmm. Verdiepend. En dat proberen we ook in onze programmering voor die buitenfilm wel door te laten schijnen.
1: Mm-hmm.
0: Al is het ook wel, al zeg ik het zelf, goed gelukt om het wel niet te ingewikkelde films te maken die ook gewoon heel leuk zijn om naar te kijken.
1: Okay.
0: Dat is toch ook wel een beetje de sfeer van zo'n buitenluchtfilm.
1: Yeah.
0: Dat je met z'n allen er een beetje wat luchtiger naar kijkt. Maar okay. Het zijn wel hele mooie films.
1: Ja, hele mooie films. Wil je één of... Ja, hoeveel films? Drie zijn?
0: Het zijn er drie in totaal. Dus ja. We beginnen morgen. Mm-hmm. Het is donderdag, vrijdag, zaterdag.
1: Ja.
0: We beginnen met de Mexicaanse film Y tu mamá también. Uh-huh. Van Alfonso Cuarón. Eigenlijk zijn grote doorbraak. Later, jullie kennen hem misschien van de Harry Potter film. Prisoners of Azkaban.
1: Okay.
0: Children of Men, Roma heeft Oscars gewonnen. Het is echt een hele grote regisseur. En dit is een beetje de echte doorbraak. Hele bijzondere film over vriendschap tussen twee Mexicaanse jongens. Die een zomer doorbrengen, eigenlijk de laatste zomer voordat ze naar de universiteit gaan.
1: Mm-hmm.
0: En hun beide vriendinnetjes zijn op vakantie. En er komt een tante aangelopen van een van de jongens. En daar worden ze eigenlijk alle twee verliefd op. Zo verliefd dat ze haar mee willen nemen naar de mooiste plek ter wereld.
1: Oh.
0: Mijn Spaans is niet heel goed, maar dat is de Boca del Cielo.
1: Okay.
0: De hemelse mond.
1: Nou, dat klinkt goed hoor, zoals je zegt. Ja, klinkt goed.
0: eigenlijk een bedacht strand, wat helemaal niet echt bestaat, maar in het proberen te versieren van die vrouw hebben zij allemaal mooie praatjes gehad.
1: Mm-hmm.
0: En nou, er gebeurt nog van alles anders, wat ik niet zal vertellen.
1: Nee, dat is dat moet je niet doen.
0: Dan gaan zij dus met de drieën gaan ze op zoek naar dat strand. Ja. En dat wordt een hele, ja, een soort road movie, coming of age. Echt heel sterk. Ik ben heel blij dat we die kunnen draaien.
1: Ja.
0: En ik hoop dat de bezoekers er net zo enthousiast over zijn als ik.
1: Ja, ja, je bent enthousiast, dat hoop ik ook. Dat zou zeker leuk zijn. En wanneer? 7 augustus en 8 augustus ook nog, hè?
0: Ja, ja, ja. De dag daarna, dus vrijdag, doen we Cinema Paradiso, een echte Italiaanse klassieker.
1: Ja.
0: En dan kun je ook een pizza bij ons eten.
1: Oh.
0: Van Viva la Pizza, die wordt voor je neus gemaakt.
1: Oh, wat leuk.
0: Daar zijn ook nog wel een paar kaartjes voor, maar dan moet je wel echt snel zijn.
1: Oh.
0: Om die pizza te krijgen helemaal. Dat is eigenlijk een ode aan de oude bioscoop van de jaren 50. Speelt zich af op Sicilië. En heel veel beelden van volle bioscoopzalen met rokende mensen die er doorheen praten. Priesters die de film moeten keuren nog in de jaren 50 voordat die echt... Voordat hij mag draaien in de bioscoop.
1: Mm-hmm.
0: En dan worden er stukjes uitgeknipt uit die film als er net iets te lang gezoend wordt.
1: Mm-hmm.
0: Of net iets te veel van een bloot been in beeld is. En daar gaat het eigenlijk over.
1: Okay.
0: Het is hele mooie, ja, heel meer zoet. Hele mooie soundtrack ook van Morricone. Die kent eigenlijk iedereen. Ook als je de film helemaal niet kent. Het is zo bekend.
1: Ja.
0: En ja, ook. Heel leuk om dat ook met die pizza te kijken natuurlijk. Echt,
1: ja, echt Italiaans, man, hier in Apeldoorn. Echt waar.
0: Ja.
1: Je waant hier gewoon op vakantie dan, denk ik, toch? Ja,
0: ja, dat is wel wat we proberen.
1: Ja, en 8 augustus kan je dan ook bij jullie eten? Of heb je dan...
0: Nee, dan is het weer zonder pizza.
1: Zonder pizza.
0: En dan gaat het wat meer om drinken.
1: Oh.
0: Want dan draai je de film Druk van Thomas Vinterberg. Die een arthouse film van een paar jaar geleden. Met onder andere Mads Mikkelsen. Hij is een leraar en zijn vrienden zijn dat ook allemaal. En eigenlijk zitten al die mannen een beetje vast in hun leven rond de 40, 50.
1: Uh-huh.
0: Zijn allemaal niet zo heel gelukkig. Die leerlingen doen hun best niet op school. Hun vrouwen houden niet meer zoveel van ze zoals ze vroeger deden.
1: Nou ja, zeg.
0: Ze gaan langzaam aan de motor denken.
1: Oh ja, dat krijg je in de penopauze. Ja.
0: Dan denken ze aan iets anders.
1: Ja.
0: Ze gaan een experiment beginnen met z'n allen. Dat ze eigenlijk constant onder invloed zijn van alcohol. Dus ze drinken een heel klein beetje alcohol elke dag.
1: Is het een Belgische film, zei je dat?
0: Nee, Deens.
1: Oh, Deens. Ja, het klopt. Ik heb hem gezien al. Ja,
0: ja.
1: Ja, ik heb hem ook gezien.
0: Hij was een paar jaar geleden in de bioscoop.
1: Ja.
0: Heel groot succes.
1: Ja.
0: En ook een leuke film. Er zit ook nog wel een beetje diepgang in.
1: Okay.

0: Want uiteindelijk blijkt het toch niet zo leuk. Als je denkt dat het is, mag het opeens leuk te zijn. Maar ook ja, meestelijk gedaan.
1: Ja, hartstikke leuke film.
0: Heel sterk in elkaar.
1: Ja, dat is de laatste film, de laatste dag, die filmdag. Nou, een Deense film, je zei geen eten. Nou, ik zou zeggen, doe er een beetje smurrebrood bij, dan ben je er ook klaar mee. Ja, toch? Ja, hey, hartstikke leuk. Moet je wel reserveren? Kan dat voor die buitenfilms?
0: Ja, dat is wel aan te raden, want het gaat vaak wel hard.
1: Okay.
0: Er zijn nog wel wat tickets hoor, maar als je er echt zeker van wil zijn, zou ik wel reserveren.
1: Gigant.nl, even op de site kijken en dan kun je bellen naar jullie. En dan kan je eventjes dan kan je reserveren en dan kan je genieten van die films. Of je gewoon alle drie de dagen. Hartstikke leuk, man. Ja, ja, goed. Valentijn Huizen, jij bent filmprogrammeur bij Gigant. Ik wil je danken voor je bijdrage aan dit programma. Ik wens je hele mooie filmdagen toe.
0: Ja, hartelijk dank, hartelijk dank.
1: Ja, oké. Tot de volgende keer, hè.
0: Oké, okay,
1: dag.
0: Doei.
1: Ja, dat was natuurlijk Gigant. Had het over Ennio Morricone. Nou ja, we gaan hem natuurlijk draaien. Hier in de matinee. Goed, wij hebben niks meer. Ja, wij hebben straks nog een plaat, hè? Ja, het is nog lang geen 3 uur. Nee, het is nog geen 3 uur. Gewoon even genieten van deze plaat. En mooie muziek, hè?
2: Ja, prachtige western muziek.
1: Ja,
2: western. Geweldig.
1: Ja, daar gaan we.
2: Enrico Morricone.
1: Ja, heel mooi. Hartstikke leuk. Goed, ik hou mijn mond en ik zou zeggen, ga lekker luisteren en geniet ervan.

Ja, goed. Luisteraars, het is bijna 3 uur. Dat betekent dat wij eventjes gaan luisteren wat nieuws is op dit moment. En dan zijn we natuurlijk weer bij u terug met nog heel veel leuke dingen. En wat gaan we doen? Nou, dat ga ik straks allemaal vertellen. Dat gaan we nu nog niet doen. Ik wil nog wel eventjes zeggen dat u nog op onze website kunt kijken. Daar staat heel veel informatie op. rtv-apeldoorn.nl. Welke programma's wij hier maken. Wat we nog nodig hebben aan mensen. Editors, tv-verslaggeving, redactie. Is ook heel leuk om te doen. Kun je al deze leuke gasten uitnodigen. En die komen dan hier bij ons aan het woord. Dus er is heel veel te doen hier bij ons. Bij RTV Apeldoorn. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4... terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog.

0: matinee met Leni Loden.
1: Ja, en met Guido, die zit aan de andere kant. Die doet techniek en de muziek natuurlijk. De muzieklijst heeft nog wat ruimte. Dus je kan bellen 055-540-1978. En Kai, die zit er ook nog bij. Kan hem niet zo goed zien, maar hij zit er wel. Ja, hi, daar ben jij. En naast mij zit Filip. Ja, Filip, die is even nu niet. Maar die is even koffie halen. Maar die komt zo weer naast mij zitten. En die gaat even snuffelen hier bij ons bij RTV Apeldoorn. En wat gaan wij vanmiddag nog doen in het laatste uur van deze matinee op woensdag 5 augustus. Nou, hoofdfilms en series van Cinekit, dat is meneer Heerde de Vries. En Cinekit bestaat 40 jaar. Ik denk tijd voor een feestje. Heel benieuwd wat ze allemaal gaan doen. En onze vaste gast op de eerste woensdag van de maand is meneer Alex Scholten. Hij werkt bij Volkssterrenwacht Buslo. Dus die hebben ook weer een hele maand activiteiten en een sterren kijken. En weet heel veel gaan ze doen. En wat ook heel leuk is, Paleis Het Loo. Ja, als je daar nog nooit geweest bent, ik zou zeggen, ga er gewoon eens een keer kijken. Hartstikke leuk. Er zijn heel veel activiteiten. En dat is heel handig, want Laura Brown is van de PR. En Laura gaan wij straks eventjes bellen om te horen wat voor activiteiten er allemaal plaatsvinden in deze zomervakantie. Goed, ik zei het net al, hè, 055-540-1978. Dan kun je bellen en dan kan je aan Guido vragen of hij jouw plaat gaat draaien. Echt waar, Guido, we hebben alles in huis, hè? Heel veel hebben wij. Joh, we hebben heel veel. Ik zou zeggen, doe het maar. Dit is The Scene.

Ja, dat was hem helemaal. The Scene hier in de matinee om 3:10. Luisteraars, je kunt nog naar een foto-expositie. Die is nog te zien tot en met 26 augustus. En dat kan je zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Ja, de foto-expositie heet Goed doen voelt goed. En in deze expositie staan Apeldoorn centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. En de foto-expositie is gewoon gratis te bezoeken. En ik zei het al, nog tot en met 26 augustus bij die fietsenstalling in Apeldoorn. Wil je meer weten, dan zeg ik, kijk even op www.apeldoornpaktaan.nl. Goed, wij gaan weer door met leuke muziek hier in de matinee bij Radio Apeldoorn.

St. Elmo's Fire van John Farm hier in de matinee. Ja, morgenavond in Beekbergen. Het is natuurlijk weer hartstikke gezellig. De straten staan vol daar met mensen die gaan genieten van oude ambachten en struinen langs de kraampjes gevuld met diverse producten. Ik heb het natuurlijk ook over de Veluwse avondmarkt. Dat is heel leuk hoor. Je kunt ook kijken naar demonstraties van spinsters, klompenmakers en papierscheppen. Een markt die je niet mag missen. Het is gewoon gratis. Je kan er gewoon overheen lopen. Hartstikke leuk. Lekkere dingen kopen daar. Het is nog tot en met 29 augustus. Dat is de 27 augustus, moet ik zeggen. Dat is de laatste keer. En het begint altijd om 6 uur. En het duurt tot 9:15.

Every Breath You Take. Dat was de Police hier in de matinée. Ja, het duurt nog even 14, 15 en 16 augustus. Man, ja, dan wordt het weer ouderwets gezellig. Want dan is er weer de Loenense Autocross. En ja, dat is natuurlijk gewoon een begrip. En die cross staat helemaal in het teken van spektakel, snelheid, gezelligheid. 2 dagen lang geniet je van spectaculaire races. Een gezellig evenemententerrein. En vrijdag 14 augustus, ja, dan begint het al. En 3 dagen lang feesten daar in Loenen. Ik zou zeggen, kijk eventjes op de site. Want daar staat natuurlijk al info, staat daar op. Loenense, ik zal even goed kijken hoor. Nee, je kan best even kijken op Uit in Apeldoorn. En dan kom je vanzelf bij de Loenense Autocross. Ja, het is druk. Afgelopen maandag was de Loenense Maandag. Ook hartstikke leuk. Daar in Loenen ook weer een drukte van belang. Daar in Loenen. Goed, je kunt nog bellen voor een plaat, hè, dat je leuk vindt. En je denkt van, nou, ik zou wel een leuke plaat willen horen. 055 540 1978. En dan zit Guido klaar of Kai zit klaar. En gewoon bellen maar.

0: Ja, dat was Survivor. Het A Burning Heart. Wat vind je van deze plaat, Filip?
1: Hartstikke gave plaat,
0: ja, hè?
1: Ja, dus, ja. Lekker melodietje.
0: Nou,
1: lekker
0: hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ja, jij zit hier naast mij, want jij, de eerste keer vanmiddag, je wilt even snuffelen hoe je het vindt hier bij RTV Apeldoorn. En ook waarschijnlijk dat je het leuk vindt om een eigen programma straks te gaan maken. Zou dit nummer erin voor kunnen komen? Of zeg je toch tussen de 50s, 60s, 70s?
1: Het is echt 50s, 60s en daar trek ik ook al de grenzen. Ja. Want als je geen grenzen trekt, dan gaat het alle kanten op.
0: Ja, dat kan niet.
1: Dus het moet wel jaren 50, jaren 60
0: blijven. Ja, precies. Ja. Goed, Filip, wij gaan even naar Volkssterrenwacht Buslo. Want iedere eerste woensdag van de maand hebben wij Alex Scholte aan de telefoon. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom weer. Ja, ik zei net tegen Filip, we gaan straks praten met Alex van Volkssterrenwacht Buslo. Maar jij bent er al een keer geweest, hè, Filip, op een vrijdagavond.
1: Ja, het was hartstikke leuk. Een hele interessante lezing was dat.
0: Nou, kijk eens aan. Misschien heb jij die wel gegeven, Alex. Dat weet je niet. Dat is al een tijdje geleden.
2: Kunnen.
0: Ja, zou zomaar kunnen. Nou, in ieder geval, jullie hebben een fan hier naast mij zitten. Hoe leuk is dat,
2: heel
0: Alex?
2: Goed. Heel goed.
0: Zeg, wat gaan jullie doen deze maand?
2: Ja, nou, de maan staat vooral natuurlijk in het teken van die zonverduistering waar iedereen het over heeft.
0: Ja.
2: En nou, dat is ook meteen het eerste onderwerp voor komende vrijdag. En we zitten nog een week inmiddels voor die zonverduistering. En we gaan komende vrijdag, gaat mijn collega Jaap van het Leven je uitleggen hoe dat nou precies zit met zo'n zonverduistering. Waarom we nou juist komende woensdag zo eentje hebben. Waar we op moeten letten, hoe laat we moeten kijken. Dat we het veilig moeten doen met eclipsbrilletjes.
0: Oh ja, dat moeten we ook weer aanschaffen dan, hè? Als we die nog niet hebben.
2: Maar je foto kunt maken en dergelijke. Al dat soort dingen komen vrijdagavond aan de orde.
0: Oké, maar met een cd'tje zeg jij niet doen, hè? Met een schijfje.
2: Nee, donkere negatieve. Gewoon niet doen. Nee. Er zijn eigenlijk een paar middelen om goed veilig naar de zon te kijken. Het allerveiligste is eigenlijk het projecteren van het zonsbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk als een soort van dia, hè, via bijvoorbeeld via verrekijker kan dat eventueel ook, maar een papiertje een heel eindje achter die verrekijker houden en dan projecteer je het beeld van de zon op een stukje papier en dan krijg je dus gewoon dat zonneschijfje te zien. En als je toch rechtstreeks naar de zon wil kijken, heb je dus inderdaad zo'n eclipsbrilletje nodig of een speciaal type lasruitje. Kunnen we ook daarvoor gebruiken. En inderdaad niet met cd'tjes of zo.
0: Dat doet
2: vooral veilig.
0: Gewoon veilig, ja. Nou, Jaap van het Leven, zoals je zei, die gaat dat aanstaande vrijdag allemaal goed uitleggen, Alex.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar de volgende vrijdag.
2: Nou ja, dan gaan we tussendoor nog naar die woensdag. Want we gaan natuurlijk wel degelijk ook wat doen met die zonverduistering.
0: Ja.
2: Ja, het was even een puzzeltje, want we kunnen dat niet doen vanaf de locatie van de sterrenwacht zelf. Want een van de problemen bij deze zonverduistering is, en dat maakt het ook wel een kans dat we niet kunnen zien, is dat het 's avonds vlak voor zonsondergang gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan toch wel wat bewolking hebt of zo, ja, dan zit zo'n zon al heel snel natuurlijk achter een hele dikke wolkenlaag. Dus dan zie je het niet.
0: Nee.
2: Maar hebben we toevallig geluk, en de vooruitzichten zijn tot nu toe nog redelijk goed, dat het gewoon een mooie heldere dag is en dat je tot ook de horizon, zeg maar, bijna de zon onder ziet gaan. Ja, dan moet je dus zorgen dat je een plek hebt waarbij je dus ook de zon inderdaad zo laag mogelijk boven de horizon nog kunt zien. Nou, dat betekent dat je natuurlijk naar de kust kunt gaan. Hè, kijk je over het strand heen, maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal. Je kunt ook hier een beetje agrarische plek opzoeken, hè, dat je mooi over de landerijen heen kijkt. Of je kunt de hoogte in, hè. Misschien dat sommige mensen in Apeldoorn of wat ook zeggen, ja, ik woon lekker hoog op een flat en dan kan ik ook lekker mooi naar buiten kijken, richting het westen.
0: Mm-hmm.
2: Kan prima. Als je maar zorgt dat je goed zicht hebt op die westelijke horizon. En dat hebben we dus van de sterrenwacht niet. Daar hebben we iets te veel bomen staan. Dus we hebben een andere plek gevonden op dat recreatiegebied.
0: Okay.
2: En op de website staat precies waar. En daar kunnen mensen dan komen. Daar zorgen we dat daar kijkers staan. Dat we daar eclipsbrilletjes hebben. En dat we daar gezamenlijk inderdaad naar het verloop van die zonverduistering kunnen kijken.
0: Daar ga je dan gelijk naartoe. Dat staat, wat je zei, dat staat op jullie website waar we dan naartoe.
2: Ja, dat staat op onze website waar je dan moet wezen hoe laat en dergelijke. En daar wordt natuurlijk ook vermeld als het uiteindelijk toch bijvoorbeeld helemaal bewolkt lijkt te zijn. Dat het helemaal niet doorgaat.
0: Nee.
2: Maar hou vooral zelf natuurlijk ook het weer een beetje in de gaten.
0: Mm-hmm.
2: En als het toch maar enigszins lukt om die zon te kunnen zien. Dan zijn wij daar dus paraat om het publiek te laten genieten van die toch wel bijzondere zonverduistering, want hij gaat behoorlijk diep, schuift de maan voor de zon langs. Bijna 90% van de zon wordt afgedekt door de maan. Dat hebben we eigenlijk zelden gehad in Nederland. En de laatste keer dat we een behoorlijke grote verduistering hadden, dat was dan in 1999, die sommigen zich nog kunnen herinneren. En dan hopen we dus dat we dat goed kunnen zien. Het wordt niet extreem donker.
0: Nee.
2: Je

0: zullen het natuurlijk merken, omdat het natuurlijk sowieso al een beetje schemerend begint te worden. Hè. Die zon die staat natuurlijk al een stuk lager. Dat het wel inderdaad een beetje vroege schemering als het ware wordt. Maar je kunt nog steeds niet rechtstreeks in de zon kijken. Hè. Ook al is die zon voor een heel groot deel achter de maan verdwenen. Je hebt nog steeds die eclipsbrilletjes nodig om veilig naar de zon te kunnen kijken.
1: Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi dat jullie dat gaan organiseren. Gewoon even volkssterrenwachtbusselo.nl, de website.
0: Ja, ja, op de website en zie je alle informatie.
1: Ja. Ja. Nou, dan weer naar de volgende vrijdag. Andere
0: vrijdag. Ja, die vrijdag daarop, de 14e, 2 dagen later. Dan hebben we het over van blote oog tot kosmische horizon. Misschien zullen we ook nog wel wat resultaten natuurlijk van die zonverduistering laten zien. Het is eigenlijk een verhaal door mijn collega Bronco Oostermeijer. Dat is een astrofotograaf die dus eigenlijk foto's maakt van de sterrenhemel. En aan de hand van veelal zijn eigen foto's neemt hij zo'n soort van reis eigenlijk door het heelal. En wat je allemaal kunt zien, zeker ook als amateur, wat je allemaal kunt fotograferen.
1: Leuk weer. Hele volle agenda. 21 augustus zijn we dan, Alex.
0: Dan zijn we bij de maan, want dan is mooi 's avonds de maan weer goed zichtbaar. En dat is natuurlijk voor ons vaak ook een leuk moment om die maan ook eventjes echt letterlijk in het zonlicht te zetten, even in een presentatie. Wat zien we nou allemaal op de maan? Wat weten we van die maan? Hoe is die maan ontstaan? Maar ook een beetje een stukje ruimtevaart. Hè? We gaan er weer naartoe of we willen er weer naartoe. Hoe zit dat allemaal? En daar gaat Eelco Gielis de hele avond over praten.
1: Oké. Okay. Nou, dan zijn we alweer bij de 28e augustus alweer aangekomen.
0: Ja, dan komen we ook een beetje aan het einde van de zomerprogrammering. Hè. We zijn deze zomermaanden juist heel erg gericht op het algemeen publiek. Hè. Op gezinnen met jonge kinderen, vakantiegangers. En dat sluiten we op 28 augustus af met een presentatie Reis door het zonnestelsel. Titel zegt het eigenlijk al, denkbeeldig op een ruimteschip als het ware. Langs al die planeten waar we inmiddels heel mooi, veel mooie foto's van hebben. En mijn collega Astrid Eeuwens neemt iedereen mee op deze bijzondere reis.
1: Nou, ik zeg hartstikke mooi. Eventjes kijken, volkssterrenwachtbusselo.nl. Kan het hele programma nog een keer weer doorkijken. Alex, dank je wel voor al deze info. En met het toegevoegde nog woensdag 12 augustus... gedeeltelijke zonverduistering. Allemaal hopelijk te zien goed bij jullie daar. Ik zeg tot de volgende maand.
0: Tot de volgende maand.
1: Oké, dag.

0: Ja, Guido die ging even op de Duitse tour vanmiddag in de matinée. 16:50 is het. Straks om 16:45 gaan we bellen met meneer Hidde de Vries. Hij is hoofd films en series bij Cinekids. Kijken wat ze daar allemaal gaan doen binnenkort. Ja, en er zijn heel veel branden, hè, Filip, in Limburg en zo, hè?
1: Ja, verschrikkelijk, hè?
0: Ja, ja. Het woedt daar nog steeds, heb ik begrepen. Ja,
1: ja. Het is gewoon erg heet en erg droog, ja, en erg moeilijk te blussen.
0: Ja, maar ik snap toch niet, ja, je weet niet hoe het gekomen is, dat mensen daar een peuk uitgooien, op de grond gooien.
1: Sommige mensen doen het zelfs expres, ik snap er niks van.
0: Ja, ik snap niet hoe dat dan zomaar aankomt. Oké, en gelukkig op de Veluwe nog niks, even afkloppen.
1: Ja,
0: ja, want ik zie net, er is ook een grote brand in het duinen bij Wassenaar uitgebroken. In Zuid-Holland vanmiddag. Wassenaars slag op de... Ja, daar in die duinen daar, dat wil ook wel vlammen daar, denk ik.
1: Ja, het is helemaal vol begroeid natuurlijk. Ja. Het is hartstikke droog, dus is niet best.
0: Het is niet best, nee. Ze kunnen verder, er is nog geen beeld van de omvang. Wordt gezegd door de woordvoerder van de brandweer daar. Goed, dat was eventjes in Zuid-Holland. Wij zitten in Gelderland en hier heb ik tenminste nog niks gehoord. Goed, ik zei het net al, we gaan straks bellen met Hidde de Vries. En je kunt ook nog even bellen met ons. Stel dat je een of andere activiteit hebt, dat je denkt van, nou, ik wil toch wel graag daar dat heel Apeldoorn en omgeving dat weet. Dan moet je even bellen met 055-540-1978. Maar je kunt natuurlijk ook een mail sturen. En dat doe je naar de redactie van RTV Apeldoorn. Okay.

0: Ja, David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets. Nou, wij dansen hier in de studio op deze plaat. Hartstikke leuk natuurlijk. Je kunt niet stil blijven zitten. En dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet bij Cinekit, want daar wordt ook heel veel georganiseerd. Goedemiddag, meneer Hidde de Vries.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, u bent de hoofd films en series bij Cinekit.
1: Ja.
0: Ja. En ik lees hier, Cinekit bestaat 40 jaar.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, en nou, dat wordt waarschijnlijk een heel groot feest.
1: Nou, het is een mega groot feest. We zijn al 40 jaar, elk jaar in de herfstvakantie organiseren we het allerleukste film- en mediafestival voor kinderen.
0: Ja.
1: En nu hebben we deze zomerdag van, nou, wie jarig is, hebben we ook getrakteerd. Dus zijn al de hele zomer allemaal Nederlandse filmklassiekers dus aan het terugbrengen in de bioscoop.
0: Oh, oké. In de bioscoop. Ook hier in Apeldoorn natuurlijk.
1: Ja, zeker bij de Gigant, uit mijn hoofd. Ja.
0: Bij de Gigant. Oh, ik had net een meneer van de Gigant die gaan buitenfilms laten zien, zou ik maar zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Nou, gek. Ja, zij hebben al de hele zomer, hebben ze al allemaal heel leuke Nederlandse kinderfilmklassiekers. Dan moet je denken, Pietje Bel, Sasje Dief, Abeltje. Ja. Hebben ze allemaal vertoond. Ja, vandaag was, en maar volgende week is de laatste week. En dan kun je dus nog naar, ja, een van mijn lievelingsfilms uit mijn jeugd is dat Kruimeltje. Dus die kun je nog de hele week in Apeldoorn gaan kijken.
0: Oké, okay. Ja, bij Gigant wordt ontzettend veel georganiseerd. Dan zei ik drie films achter elkaar. 6 augustus begint het volgens mij dit weekend, dus hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar jullie bestaan dus al 40 jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar zijn jullie dan gehuisvest hier in Nederland? Hoe is dat?
1: Nou, we zijn ooit, het is altijd ooit begonnen in Amsterdam. Hmm. In Amsterdam, Amsterdam-West.
0: Ja.
1: En wij zitten nu inmiddels in Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: Maar het festival is door het hele land te bezoeken. Dus wij organiseren het festival niet alleen in Amsterdam, maar juist omdat we eigenlijk alle kinderen in Nederland willen bereiken op meer dan 40 locaties door het hele land heen.
0: Oké. Okay. Maar en dit is dus speciaal voor de zomervakantie?
1: Ja, deze zomervakantie was echt een speciale programmering. We dachten van, nou, de jarig is getrakteerd. Dus we hebben ik heb de hele voorjaar best gedaan om allemaal oude films
0: zo
1: op te snorren, de rechten te verkrijgen en te digitaliseren, zodat ze nu te zien zijn door het land heen.
0: Oké, allemaal films die je zelf ook stiekem wel een beetje leuk vindt, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja, jij kan ze uitzoeken dan, hè?
1: Ja, ja, dat is zeker zo, ja.
0: En maar wat doen jullie dan buiten de zomervakantie om, zou ik maar zeggen?
1: Nou, dan in de herfstvakantie, dus het grote festival, dat is echt het hoogtepunt van het jaar.
0: Ja?
1: En eigenlijk wat we voornamelijk doen, is eigenlijk door het jaar heen organiseren we vooral heel veel educatieve activiteiten. Dus we zijn heel erg actief op scholen met allemaal programma's om kinderen eigenlijk bekend te maken met media. En hoe je misschien media zelf kan maken, of hoe je zelf een film kan maken, podcast, echt alles.
0: Okay.
1: Dus voornamelijk op scholen. En in samenwerking met lokale filmtheaters organiseren we ook heel veel andere schoolvoorstellingen.
0: Nou, wat hartstikke goed. Maar dit is dus gewoon eigenlijk een cadeautje van jullie aan de, aan de kinderen, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: helemaal,
0: ja, super. Dus de films zijn hier bij ons in Gigant te zien, zoals je al zei. En wanneer is de eerste?
1: Nou, de volgende week is alweer de laatste week. We zijn al de hele zomervakantie een beetje bezig. Dus vanaf morgen is weer een nieuwe speelweek. En dan kun je nog de hele week Kruimeltje en Kapsalon Romy. En dat zijn twee echt prachtige films. Nog tot en met 12 augustus daar kijken.
0: Ja, kun je even

0: iets, een tipje van Kapsalon Aromi oplichten? Waar het over gaat?
1: Kapsalon Aromi is vooral een hele... het is een hele mooie film eigenlijk over de relatie van een oma met haar kleinkind. En dat kleinkind, die oma die krijgt heel langzaam Alzheimer. Mm-hmm. En verandert daardoor. En daar moet Romy eigenlijk mee dealen in de film. Mm-hmm. En ik denk dat het dus echt een prachtige film is. Ook om juist misschien met je kleinkinderen of met je opa en oma een keer naartoe te gaan. Want het is een hele bijzondere, het is echt een tranentrekker.
0: Ja, ontroerend natuurlijk,
1: Heel ontroerend, maar ook heel grappig en vooral heel erg goed gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat Nederlandse kinderfilms echt bekend om staan in de wereld. Is dat wij dat eigenlijk heel erg goed kunnen.
0: Nou, hartstikke mooi. Hebben jullie ook een site waar we nog even op kunnen snuffelen?
1: Nou, als je naar www.cinekit.nl gaat, dan klik je op de grote banner en dan zie je meteen ook waar deze films nog door het hele land draaien. En kun je ook meteen naar de kaartjes klikken voor bij de gigant bijvoorbeeld.
0: Oké. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je dat even wilde vertellen hier bij ons in de matinee, meneer Hidde de Vries. U bent hoofdfilms en series van Cinekit. Nou, ik zeg tegen jullie gefeliciteerd met 40 jaar en heel veel films en alle leuke dingen nog gaan maken.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Doei.

0: Ja, ik ben er. Dat is Wasseroy Obesen. Kan jij, Filip, jij loopt hier nou voor het eerst mee. Even iets heel kort over Roy Obesen. Dit nummer, uit welk jaar kwam die?
1: Het jaar weet ik niet helemaal precies. Maar ik weet wel dat Roy Orbison echt wel heel veel hits heeft gehad.
0: Ja, hè?
1: Alleen niet allemaal van die hele bekende nummer 1 hits, zal ik maar zeggen.
0: Okay.
1: Maar hij had wel heel veel hits. En iedereen denkt van, goh, die man heeft heel veel hits gehad. Ga eens kijken.
0: Ja.
1: Er zijn maar een paar echte bekende, zoals Only the Lonely bijvoorbeeld. Dat is een hele, hele bekende.
0: Oh, wacht even. Ik krijg net iets door in mijn oor. 1963, dit nummer.
1: Ah, ja. 1963. Ja. Ja, dat kan heel goed. Dat is ook ongeveer de tijd van Only the Lonely, zal ik maar zeggen.
0: Precies. Ja. Nou, leuk. Ja, hartstikke leuk. Zeg, jij bent de volgende week weer bij Filip. Zit je hier weer naast mij? Want het is goed bevallen. Je bent niet gillend weggelopen, gelukkig.
1: Ik zit er nog steeds, hè. Ja. Dat is een goed teken,
0: nou,
1: toch?
0: Dat is een heel goed teken. Goed, weer heel veel plezier hebben wij dit programma gemaakt, hè, Guido en Kai ook, hartstikke leuk. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Voor iedereen die op vakantie gaat, zeg ik een hele fijne vakantie. Geniet ervan, het is tenslotte vakantietijd. En wat ons betreft, tot de volgende week woensdag om 2:00. Dan zijn we weer van de partij. Oh ja, kijk ook even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Ik zeg goedemiddag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. Een 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4... terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal. Tussen 10 en 11 op de maandagavond. Oh.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prijdviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. Een 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Steven.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is hier een drukke bedoeling hier in de studio. Drie dames, en onze eerste gast van het eerste uur is ook al aangeschoven. Het is vandaag 6 augustus, voor zover u het nog niet wist. 6 augustus alweer. En ja, weet je, met een poepende zucht zitten we ook weer zo in de herfst. Maar daar gaan we het niet over hebben. Het is nog steeds ongelooflijk zonnig. En ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties voor de natuur. Het is enorm droog overal. We gaan straks ook naar een berichtje luisteren van Lorien. Want Lorien heb ik hier links van mij zitten.
2: Ik ben er weer.
1: En we hebben een meekijker. Ja, dat bedoel ik aardig. Ja, Annelies, die wil gewoon ook de kneepjes van het vak gaan leren. Dus welkom allemaal. Ja, wat gaan we doen? Het eerste uur. Nou, ik heb het al gezegd. Roland van Gelderen die is al aangeschoven. Hij gaat met ons straks praten over de allernieuwste single. De kroeghit, zoals hij het zelf noemt. Van Sorry, dat is dan de band, hè? Denk ik zo. En de titel van het liedje is Mag ik je boelen? Nou, daarover zometeen van alles en we gaan het ook draaien. Dus dat is helemaal gezellig, toch? Daarnaast krijgen we ook bezoek in de studio in de persoon van Kitty Nieuwenburg. Zij is van het CODA Taaldigihuis. En die gaat alles vertellen over het Taaldigihuis. Ja, maar voor zover nu even niet. Want we gaan luisteren naar, ja, je weet het allemaal, hè. Het is enorm, ja, in de media
2: hot,
1: ook.
2: Ja, hot.
1: Ja, hot, al die boeren. Dus we moeten gewoon even een boerenliedje draaien van Mooi Wark met boeren.

0: Zo, best wel stevig nummer eigenlijk, hè? Ja. Mooi werk. De band die opgericht is in Drenthe in 1992... door Bert Koops en Henk Oosting. En dit nummer heette Boeren en kwam uit 2012.
1: Ja, en gisteren, nou, het zal bijna niemand ontgaan zijn in Apeldoorn. Ruim 200 trekkers vertrokken gisteravond vanuit meerdere richtingen... maar vooral ook vanuit Teuge richting de Zutphense Straat... waar ze de A50 op gingen, de A1... dat ligt vlakbij elkaar bij ons. Bij Apeldoorn-Zuid gingen ze eraf en via de Kaaisdijk in een hele stoet de Marchandstraat en naar het Hofveld. En dus bij winkelcentrum Adelaarsplein. Ze zeiden dat ze bij Café Het Poortje een versnapering namen. Dat weet ik zo niet. Mm-hmm. Ik heb wel de filmpjes gezien. Het was
0: behoorlijk stevig allemaal.
1: Behoorlijk stevig, ja. En ze doen het ergens voor. Dus,
0: Ja, het is toch allemaal in en in triest, zeg, jongens. Wat zeker. Ze daar allemaal in Den Haag bedenken.
1: Ja.
0: En die zogenaamde natuurfreaks en alles. Hou eens op, joh.
1: Ja.
0: Laten we gewoon de boel laten.
1: Precies. Maar op een gegeven moment hadden ze ook een hele stoet auto's nog achter hun aan... van mensen die die er
0: sympathisanten.
1: Ja, sympathisanten. Ik kom bij
0: mooi woord, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oké, nou. Maar wat gaat het? Wat is het vervolg? Staat het er ook bij?
1: Dat staat er niet bij. Ik denk in het hele land zijn natuurlijk protesten.
0: Ja.
1: In Apeldoorn was er dus ook niet een afgesproken protest.
0: Nee,
1: hoe zeg je
0: spontaan?
1: Dat? Ja, was spontaan.
0: Okay.
1: En de politie escorteerde ze wel.
0: Ja, ja.
1: Hoorden we net ook op het nieuws.
0: Zag ik ook filmpjes van.
1: Ja, klopt. Dus
0: het is allemaal
1: vredig verlopen.
0: Nou, laten we hopen dat het wat uit gaat halen in de toekomst. Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, het wordt tijd voor een nieuw liedje. En dat is van EZK. Geen idee.
1: Nee.
0: Laten we ons maar laten verrassen. Oh, Diana.

0: Nou, wel even lekker een nummertje wat bij dit zomerse weer thuis hoort, vind ik, hè?
1: Ja.
0: Helemaal gezellig. En ja, ik had het al tegen Alexander gezegd. Je weet het, hè, als de reggae gedraaid wordt, dan heb ik altijd zin in rumbonen. Maar helaas, ook vandaag weer niet,
1: nee,
0: hè?
1: Helemaal nee. Niet.
0: Maar goed, Ezeki, zeg ik dat goed? 1994, daar kwam dit nummer uit. Een beetje een oudje, alweer. Goed, en wat niet oud is, dat is het liedje Mag ik je boelen?
2: Ja, klopt. Heel
0: duur
2: nog.
0: Wat een titel voor een liedje, Roland.
2: Ja, nou weet je, wij komen natuurlijk uit de datwereld. Ja. We hebben datten, dus ja, daar komt het eigenlijk vandaan.
1: Dat dus de boels aaien bij het dart.
2: Ja, dat is eigenlijk zeg maar wel. Maar ja, omdat we het Nederlands liedje hebben, boel is natuurlijk Engels. Daar hebben we er gewoon echt boelend van gemaakt.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat het heet boelen. Ja, en als je liedje hoort, zul je ook horen dat het over dat gaat. Zeker.
1: Leuk.
0: Maar Roland ja. van Gelderen,
2: ja.
0: Welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Je hebt een mailtje gestuurd naar onze redactie met die aankondiging van dat nieuwe liedje. Het is nog niet officieel uitgegeven.
2: Nee, klopt. 28 augustus, dan staat hij officieel op Spotify pas.
0: Ja.
2: Dus we zitten nu eigenlijk in de echte opbouwende fase, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: Maar wel oefenen en ontoefenen, hoorde
2: ja,
1: ik net.
2: Echt, ja, dat moet ook wel, ja.
1: Ja,
2: serieus.
1: Gisteren?
2: Ja, gisteren hebben we het voor de eerste vrijbuiten gedaan. Nou, was echt, er was een dattoernooi waar wij ook aan meededen met z'n tweeën. Want we zijn een duo eigenlijk, hè? Tof en ik.
0: Ja.
2: Nou, we hebben dat liedje gedaan en het was supergezellig. Goede reacties, iedereen gaat lekker meezingen op een gegeven moment.
0: Ja.
2: Dus ja, en daar doen we het ook eigenlijk voor. Het is echt wel een feestnummer. En
0: ja,
2: weet je, als we kunnen bijvoorbeeld op de Dutch Open heel goed dat toernooi zoiets kunnen doen of zo, zou fantastisch zijn bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, precies.
0: Maar
1: ja.
0: Van waar ineens dit liedje?
2: Nou, op een gegeven moment waren we bij een festival in Harderwijk. De Harderwijkse Avond of zoiets heette, geloof ik. En er waren mensen aan het optreden en er was ook een vrij bekende artiest. Ik zal zijn naam niet noemen. En wij dachten, jeetje, zo, dat kunnen wij ook. Zo goed, dat kunnen wij gewoon. Dus nou, zo zaten we een paar drankjes erin op een gegeven moment natuurlijk. En op een gegeven moment van een dag later dacht ik, weet je, we moeten gewoon een liedje maken.
0: Ja.
2: Nou, dan hadden we ook 's ochtends weer een dattoernooi. Waar we waren, dan 's middags zeg maar, waar we dan waren met z'n tweeën. En daar hebben we het besproken. En dacht, wat is nou onze hobby en wat vinden we leuk? En op een gegeven moment kwamen we zaten, dat gaat echt waardeloos vandaag en zo. En zo kwam het langzaam verder. Nou, hebben we de tekst bedacht. En wat voor muziek we eronder hebben bedacht. En uiteindelijk is het liedje gekomen.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat was echt, en toen we ook, de eerste keer dat je hem helemaal maakt. Ja, het is gewoon een heel proces. En er gaat best veel tijd in zitten.
0: Ja, er gaat heel veel tijd in zitten.
2: Vooral het schrijven. Ja. En superleuk, denk ik.
0: Ja. En is dit het allereerste liedje wat je samen hebt gemaakt met Dorval?
2: Ja, 100%.
0: Zo,
2: ja. Eerste echt liedje.
0: Echt een debuutsingle voor jullie.
2: Ja, 100%. Ja. Ja. Dus we zijn totaal nog niet bekend.
0: Nee, leuk. Wat hebben jullie ook al een naam als duo?
2: Ja, klopt. We heten Sorry. Met
0: IJ.
2: Dat hebben we ook expres gedaan. Hoe komen we eigenlijk aan de naam? Misschien is dat leuk om te vertellen.
0: Ja, doe dat maar.
2: Nou, we waren al aan dat in de competitie. En we hadden een team met best wel een aantal jongens. Toen nog jongens. En we waren nogal luid, feestelijk, gek. Dus voor de tegenstanders heten we alvast sorry. Want dan kunnen we dat niet elke keer zeggen als we weer afgeleid zijn. Of weet ik wat of zo. Dus vandaar sorry.
0: Sorry.
2: Ja.
0: Leuk. En Thorval, dat is dus jouw compagnon, zeg maar.
2: Ja.
0: Ook altijd met darten. Jullie zijn echt...
2: Ja, we kennen elkaar.

0: Ja, van het Sorry Team, zeg maar. Ja, we kennen elkaar van het Sorry Team. Ja. Maar ik ga dit jaar weer ook competitie spelen bij ons in het team. Dus dan zijn we weer samen een team. De andere jongens waar we toen mee dat er niet meer. Ja. Dus we hebben wel een nieuw team, maar we weten ook geen sorry meer. We zijn iets ouder en iets rustiger geworden. Dat zal ik niet zeggen met het liedje misschien, maar dus vandaag. Ja, superleuk. Leuk.
1: En ambitie om, dus natuurlijk even af te wachten van hoe dit aan gaat slaan.
0: Nou, weet je, we houden zeker. We zijn nu bezig met het tweede liedje. We vinden het ook gewoon superleuk om te doen. Ook al wordt het helemaal niks bij wijze van spreken. Ja, we hebben gewoon zoveel lol in.
1: Lol
0: en als je gisteravond dat zo ziet, hoe mensen op reageren. Weet je, dat is heel kleinschalig, maar het is gewoon fantastisch. Ja, gewoon superleuk.
1: Mooi. Ja. Mooi. En het gaat natuurlijk ook voorbij komen op elk darttoernooi wat er bij jullie
0: is. Laten we het hopen, ja. Dat is wel de bedoeling. Want ik denk dat de meesten dat dit superleuk vinden. Ja. En misschien dat een keer bekennen dat het is een opkomsttoernooi kan gebruiken of zo. Ja. Maar ik weet niet of ze dat durven. Maar.
1: Ik ben heel benieuwd. Het maakt ons heel nieuwsgierig. Je hebt al gezegd, jullie hebben samen de tekst geschreven.
0: Ja.
1: En die muziek, hoe is die daaronder gekomen?
0: Ja, dan ga je denken en dan op een gegeven moment heb je natuurlijk middelen op internet. En dan ga je denken, maar dan moet je wel ingeven van, hoe wil je dat het klinkt. Dus je kan niet zeggen, oké, maak maar een liedje. Zo werkt het niet. Ja, misschien kan het wel, het zou kunnen. Ja. Dus hoe willen we het hebben klinken? En hebben we echt 10 keer dat gedaan. En denk, nee, dat is ook weer niet. Weer aanpassen. En zo op een gegeven moment kom je tot iets. En nu op een gegeven moment hadden we iets en denken, ja, dit klinkt gewoon leuk. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf misschien 100 keer gedraaid al. En ik vind hem nog steeds leuk.
1: Je vindt hem nog steeds
0: misschien ook omdat hij voor mij is en toch al zou kunnen.
1: Nou ja, jullie zijn natuurlijk zo trots als een paal.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hè?
0: Ja, super.
1: Je kan niet zeggen als biljartbal, want het is geen biljart.
0: Nee.
1: Maar leuk.
0: Ja,
1: mag
0: en ook. Ja,
1: zijn er nog meer van die termen daar in die dartsport?
0: Ja, je hebt natuurlijk gewoon 180, 170 uitgooien natuurlijk. En je hebt triple 20, triple 9, al die trippels heb je dan zo.
1: Dat
0: komt ook nog voor, niet echt voor een liedje. Wel de 1, waar wij heel goed in zijn. Want we mikken natuurlijk op de 20, maar helaas gebeurt dat niet altijd. Heel weinig.
1: Jullie zijn geen beroeps, jullie zijn
0: dat zul je ook horen als je liedjes van mij hoort. Dat gaat echt wel over ons, zeg maar.
1: Het is een beetje biografisch dus.
0: Ja. En het boelen in de datwereld is. Dat wordt ook een beetje dubbelzinnig gebruikt. Dat bedoelt ook een beetje. Boelen is ook een beetje vrouwen versieren. Dus vandaar dat we ook dat boelen hebben, zeg maar.
1: Je moet je niet laten afleiden, natuurlijk, hè? Als je
0: dat doen we zeker niet. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Maar dus ik laat me zeker niet afleiden. Hopelijk hoort mevrouw dit nu.
1: Maar vertel even. Je zei al van. Jullie hebben het gisteravond dan voor het allereerst.
0: Ja, echt helemaal. Ja, we hebben nu
1: live gezongen.
0: Ja. En dat staat nu helemaal op onze Facebook. Eerst hadden we alleen maar kleine stukjes gedeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus echt fragmentjes van 30 seconden, 20 seconden.
1: Ja.
0: En gisteravond hebben we dat opgenomen in de Vrijbuiten. En nu staat hij dus echt helemaal op onze Facebookpagina.
1: Ja. Oké. En de officiële release is dan?
0: Ja, 28 augustus.
1: 28 augustus.
0: Ja. We willen ook nog wel een clipje maken dan echt en zo. Maar dat moeten we even kijken. Want ja, weet je, we willen het wel allemaal amateuristisch houden. Dus dan wordt het met de telefoon een clipje maken, zeg maar.
1: Amateuristisch, maar het moet wel goed zijn.
0: Ja, dat zeker. Het moet in ieder geval leuk zijn. Dat vinden wij het allerbelangrijkste.
1: Kwalitatief moet het goed in elkaar zitten.
0: Dus net zo, er is ook een jongen die is bezig met een soort festival. Die heeft gevraagd, nou, misschien kan ik wat voor jullie regelen. Nou, stel dat wij er mogen optreden, dan hoeven we er niet eens geld voor te hebben. Weet je, dat vind ik gewoon fantastisch om te doen, dat soort dingen.
1: Ja, mooi. Nou, je hebt het ons via omwegen, hebben we het toch in ons bezit gekregen.
0: Ja, gelukkig.
1: En volgens mij staat het ook klaar, dus gaan we er zo naar luisteren. Nou, sorry, mag ik je boelen? Roland van Gelderen en Torval, heeft hij ook nog een achternaam?
0: Van de Hoge.
1: Van de Hoge.
0: Ja.
1: Ja, zeg je het goed?
0: God, twijfel ik in één keer.
1: Nou, laat maar. Dan doen we gewoon Roland
0: We doen maar gewoon Roland Torval en sorry.
1: Ja. Met IE.
0: Ik zeg nu ook sorry met IE. Ik zeg nu alvast sorry tegen Torval ook, als ik het aangenaam verkeerd heb.
1: Nou, helemaal gezellig. Dus vanaf 28 augustus officieel op Spotify, Apple Music en
0: eigenlijk
1: alle
0: overal,
1: andere
0: alle streamingdiensten. Klopt.
1: Zo kan die door iedereen gestreamd worden.
0: Ja, hopelijk.
1: Misschien wel een ongelooflijk succes, jongen.
0: Ja, we gaan ervan uit, want het is gewoon een fantastisch leuk nummer.
1: En dan?
0: En iedereen moet ook even volgen op Facebook. Dat is ook wel leuk. Dat is echt, want iedereen kijkt, maar volgt niet. Dus alsjeblieft, ga volgen.
2: Ja, ja, op Facebook, maar jullie zijn ook bezig met TikTok.
0: TikTok zijn we ook, voor de jeugdigen allemaal onder ons. Ja. En de mensen die zich jeugdig voelen, zoals wij.
1: Je bent nooit te oud voor TikTok.
0: Precies.
1: Ja?
2: Nee, en wel toch? Voor Facebook dus. Ja, dat is een beetje
0: dat hoor ik ook vaak.
2: Ja,
1: maar niet. Zullen we daarna gaan luisteren?
0: Ja, heel graag.
1: Nou, dan vraag ik nu Alexander of hij het liedje wil instarten. Mag ik je boelen?
0: Dankjewel.
3: Vrijdagavond, de Vrijbuiter. We zouden één bier...

0: Nou, je hebt niks te veel gezegd hoor, Roland, met dat feestnummer.
1: Het was wel een heel klein studiootje zo met de Polonaise. Ja.
0: echt een kroegrit. En volgens mij is de Vrijbuiter jullie grootste sponsor.
2: Ik denk misschien worden wij zijn sponsor.
0: Nee, maar ik vind wel, zijn naam wordt zo vaak genoemd.
2: Hij is altijd heel, heel goed voor de datters daar. Wij datten al jaren, dat is onze inspiratie. Dat is onze kroeg gewoon, dus ja, dat.
0: Je hebt een mooie stem trouwens. Oh, sorry.
2: Dankjewel.
0: Ja.
2: Ik wou net zeggen, ik zing niet zoals... noem eens wat. Welen of zo.
1: Ja. Hoeft ook helemaal niet.
0: Helemaal leuk. Vooral blijven doorgaan.
2: Gaan we zeker doen.
0: Plezier aan beleefd. Ja. Heel belangrijk. Ik wil je danken voor je bezoek naar de studio.
2: Ik wil jullie ook heel onwijs
0: bedanken.
2: En
0: ook voor het liedje.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. En heel veel succes met wat jullie allemaal gaan doen nog.
2: Dankjewel.
0: We gaan luisteren nu naar Wat zullen we drinken? Want we blijven een beetje in die sfeer van de Vrijbuiter.
1: Ik krijg er dorst van.
0: Alexander, die ziet mij niet. Ja, hij gaat nu toch ineens naar de linkerkant. We gaan niet drinken. We gaan naar Bata Illich met Micaela. Ook leuk.

0: Nou, dat was even een overgang van heb ik jou daar. Bata Illich, die is natuurlijk heel erg bekend, vooral in het voormalige Oostblok. Hij is inmiddels ook al 86 jaar en komt van origine uit Belgrado, Servië. En dit liedje, dat, ja, dat is gewoon, ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, een gouden ouwe.
0: Ja, een gouden ouwe. Hartstikke gouden ouwe. Nou, oké. We gaan praten. Micha, 1972 komt het trouwens.
1: Oh ja.
0: Lang geleden alweer, hè?
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ik was nog niet eens geboren.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik wel. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben.
1: Nee. Gouden ouwe, hè?
0: We hebben een nieuwe gast in de studio.
2: Hallo.
0: Kitty Nieuwenburg, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Jij bent hier namens CODA, Taaldigihuis.
2: Ja, zeg klopt. Goed? Heel goed. Ja.
0: Je hebt ook een verzoekplaat meegebracht. Die gaan we straks ook beluisteren.
2: Leuk. Ja.
0: Daar gaan we nou nog niks over zeggen, maar dat komt dan wel. Maar
2: verrassing.
0: Ga je zelf even aankondigen.
2: Helemaal goed.
0: Wat gaan we doen? Waar gaan we dit over hebben? Want het is natuurlijk heel uitgebreid, hè, wat jullie doen.
2: Het is een heel breed palet inderdaad, ja. Waar we actief zijn. Misschien eerst even een voorstelling inderdaad.
0: Ja, doe eens.
2: Wie we zijn, zeg maar. CODA Taal Digihuis bestaat uit een groot team.
0: Ja.
2: Waarvan ik de coördinator ben. Ik verzorg de faciliteiten, zeg maar. Dat het CODA Taal Team en Digiteam goed kan draaien. Mm-hmm. Ja, zat ik in leesbevordering bij CODA in de bibliotheek. Dat was vooral het leesbevorderen bij jeugd. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En daarna heb ik de overstap gemaakt als coördinator naar dat Taaldigihuis. En dat is dus ook een stap naar volwassen educatie, zeg maar. Want het Taaldigihuis is voor alle inwoners in Apeldoorn. Uh-huh. Volwassen burgers die moeite hebben met één van de basisvaardigheden.
0: Ja.
2: Daar staan we voor.
0: Ja, mooi.
2: En ja, we hebben dus wel ondertussen best een groot team. In 2023 werd het taalhuis omgedoopt tot Taaldigihuis. Dat klinkt best wel logisch, denk ik. Want de maatschappij wordt steeds taliger. Maar de maatschappij wordt ook steeds digitaler.
0: Ja.
2: En heel veel mensen vinden het moeilijk om dat te kunnen bijbenen.
0: Ja.
2: Dus de combinatie van taal en digivaardigheden oefenen bij ons is een hele logische en is ook de naam daarin veranderd.
0: Ja.
2: Dus,
0: mooie uitleg.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, toch? Ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal zo niet bij stilgestaan. Maar wat je zegt, dat klopt helemaal.
2: Ja, ja.
0: En daar begeleiden jullie dan ook mensen in? Die
2: ja, wij hebben een groot team, zeg maar. Daarin werken 5 gecertificeerde taaldocenten. En 2 daarvan, Esther en Dorieke, begeleiden vooral de trajecten van het op het NT1 gebeuren. Ja. Moet ik misschien even toelichten. Iedereen, ik zie al grote ogen. Ja. Zo. NT1.
0: Voor de
2: ja. Het NT1 onderwijs, zeg maar, is voor die mensen die dus de taal, de moedertaal, Nederlands, goed spreken, goed beheersen.
0: Ja.
2: En in het algemeen zijn het allemaal Nederlanders die in Nederland geboren zijn.
0: Ja.
2: Die hebben een hele uitgebreide woordenschat, kunnen zich mondig heel goed redden. Mm-hmm. Dat noemen wij de NT1'er. Maar het Taaldigihuis is ook voor de NT2'er. Mm-hmm. Of eigenlijk zeggen we liever, we geven ook NT2 ondersteuning. En dat is dan voor de inwoners, de burgers in Apeldoorn, die niet Nederlands als voorkeurstaal hebben, maar hun moedertaal die dan niet Nederlands is. Dus dat kan iedere andere taal zijn. En zij zijn natuurlijk geboren of

0: getogen in een ander land. Ja. En in die taal hebben zij een hele grote uitgebreide spreekvaardigheid, zeg maar. Een grote woordenschat. Maar ja, dan kom je naar Nederland en dan is alles anders.
1: Kun je
0: en
1: daar met je eigen taal niet terecht?
0: Helemaal niet. Nee, dat nee. Zeker niet. Dus we hebben twee gecertificeerde NT1-docenten. En we hebben ook drie gecertificeerde taalhuisdocenten voor die NT2'ers, voor de anderstaligen, zou ik maar zeggen. Ja. En dan hebben we ook nog een zesde medewerker, Marjolein, die de digitale ondersteuning faciliteert en zorgt voor programma's op het oefenen en ontwikkelen van de digivaardigheden bij de inwoners van Apeldoorn.
2: Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik las al iets van bijvoorbeeld helpen met DigiD of formulieren invullen, of heb ik dat niet goed?
0: Nee, dat heb je heel goed. Ja, heel fijn dat je het ook weet. Want dat is natuurlijk het waarom, zeg maar. Hè. Waarom hebben we een taaldigihuis CODA hier in Apeldoorn? We willen heel graag dat eigenlijk alle inwoners van Apeldoorn basisvaardig zijn. Basisvaardige burgers hebben we nu bedacht. BB'ers. Zoveel mogelijk BB'ers in Apeldoorn. Ja. Want die basisvaardigheden, lezen, begrijpend lezen zeg ik het liefst. Schrijven, rekenen, omgaan met die computer. Dat zijn echt basis, het woord zegt het al, basisvaardigheden. Als jij, en taal ligt daaraan altijd ten grondslag. Taal is de basis van alles.
2: Ja, klopt.
0: Taal, zeggen wij altijd, bepaalt eigenlijk de grens van je ontwikkeling. Als de taal er niet is, kun je wel een cursus computerkunde gaan doen of boeken gaan lezen. Maar ja, als jij de taal niet beheerst, niet begrijpt wat je leest, houdt alles eigenlijk op en blijft jouw wereld superklein.
2: Ja.
0: Ja. Dus het ontwikkelen van die basisvaardigheden, dat is ons doel. En daarvoor hebben we inderdaad verschillende activiteiten, verschillende programma's. Dat is 1-op-1 dat we ondersteuning bieden. Of in een klein groepje. Of op locatie bij een leerwerk. Een buurthuis, ontmoetingscentra, leerwerkbedrijf zitten we ook. Of we verwijzen door. Want we hebben wel samenwerking met heel veel sociaal-maatschappelijke educatieve organisaties in Apeldoorn. Die ook op deze wijze de inwoners kunnen helpen. Mm-hmm. En dan samenwerken betekent ook van, hey, jij kan misschien beter daar terecht of daar word je beter geholpen.
2: Maatwerk.
0: Dus dan, zeker. Als maatwerk is wel een begrip wat we de hele dag door op ons kantoor horen, zeg maar. Van dit vraagt om maatwerk, zeggen ze dan. Oh, dit is een hele specifieke vraag. Ja, daar moeten we iets voor verzinnen. Of daar moeten we iets voor doen. Ja, dat hoor je heel veel.
2: Maar goed, want dan kun je mensen nog meer helpen natuurlijk, hè?
0: Ja. En dat proberen we ook. Dat is ook zo. Ik denk ook door die samenwerking met Aventus en met Stimens en Toptaal. Ik ga nu toch maar een paar noemen, want anders vergeet ik misschien mensen. ROC Aventus, Dacapo, andere vrijwilligersorganisaties, ook heel belangrijk.
2: Ja.
0: Omdat we met regelmaat bij elkaar komen, horen we ook wat de doelgroep, wat de inwoners van Apeldoorn nodig hebben. Of waar het soms op spaak loopt.
2: Ja.
0: En dan komen we bij elkaar en dan zeggen we ook van, wat kunnen we dan samen daarvoor doen?
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld het leerwerkbedrijf Lucrato werken we ook heel nauw mee samen. We leren elkaar kennen en toen bleek wel dat binnen Lucrato zijn ook een groot aantal mensen die best een steuntje kunnen gebruiken op een van die basisvaardigheden. En daar is dus een heel mooi oefenplein ontstaan bij Lucrato, bemenst door onze taalhuisdocenten en een trainer van Lucrato. En dat, het is storm gelopen. Dat is echt nu nog steeds. We bezoeken elke week, op 3 of 4 momenten van de week, komen daar medewerkers, collega's of gewoon iedereen die bij Lucrato werkt, kan daar naartoe. En kan dan daar gaan oefenen wat hij nodig heeft op dat moment.
2: Ja. Ik vind het heel mooi. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord dat het ergens is of zoiets. Ik denk dat het een hele goede aanvulling is.
0: Ja.
2: Je brengt mensen toch een stap verder in hun leven.
0: Oh, absoluut. Als je hoort welke reacties wij terugkrijgen van deelnemers in het taaldigihuis of ook wel bij Lucrato of de andere partners, is dat hartverwarmend. Want er was ook een moeder en die moest uitkomen.

0: komen met €50 in de week of zo. En die gaf heel eerlijk aan van ja, ik ga dan de supermarkt in. Maar ik durf eigenlijk niet, want ik ben veel te bang dat ik dadelijk bij de kassa niet uitkom met mijn briefje van €50. Nou, en dat was zo'n mooie vraag. En de vrijwilliger heeft gezegd van, nou, daar gaan we gewoon aan werken. Dat is een hele concrete vraag. Gewoon naar de supermarkt gegaan, rekensommen uit het hoofd rekenen, inschatten. Dat zijn allemaal rekenvaardigheden die wij ja, misschien als vanzelfsprekend aannemen, maar die zeker niet iedereen even goed beheerst. En ja, die moeder is nu zo ontzettend blij, want die doet zelf de boodschappen. Heeft geen angst, ja. Dat vooral. En haar zelfvertrouwen dus ook. Als je angst wegneemt, groeit ook het zelfvertrouwen. Ja. En zij heeft ook van, oh, nou ik dit heb opgelost, of nu ik dit kan, ja, wil ik wel met jullie verder.
1: Ja. Heel mooi. Ja, dat is dus dat mooi. Maatwerk wat
0: ja.
1: ze leveren.
0: Ja, ja. Ja, ja. Heel mooi. En ook zo'n vrijwilliger, zeg maar. Hè, want
1: die krijgt er ook een boost van.
0: Ja, zeker. Maar inderdaad, Code Taal Digihuis is ook eigenlijk voornamelijk een vrijwilligersorganisatie.
1: Ja.
0: Want ik zeg wel, we hebben veel taalhuisdocenten en gecertificeerde mensen in huis. Die geven niet, nou, niet veel zelf les. Maar die begeleiden juist en die vrijwilligers die wij koppelen aan een vrager. En dan begint zo'n traject. En daar zit onze taalhuis Digihuis mensen wel op, zeg maar. Dat ja. ze de ruimte hebben. Dat er lesmaterialen zijn. Dat de faciliteiten voorhandig zijn. Ze worden getraind. Ja. Elke vrijwilliger die bij Code Taal Digihuis komt, krijgt eerst een training. Ja. Wordt helemaal geïnformeerd over wie ga jij nou helpen?
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om? Want ja. dat is ook wel heel belangrijk. Mensen.
2: Ja, je krijgt een heel divers palet aan mensen, denk
0: ja,
2: ik aan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Want het is vanaf 18 jaar, las ik, klopt dat?
0: Ja, volwassen educatie. Ja,
2: maar
0: volwassen.
2: Dat is dus een hele brede leeftijdsgroep.
0: Maar
2: tot,
0: echt,
2: tot,
0: ja.
2: Ja. Want merk je ook dat er verschillen zijn in vragen, zeg maar. Dus dat je echt secties kan maken van nou, de jeugdigen
0: ja.
2: die komen meer voor dat soort dingen. Oudere mensen komen misschien meer van dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, ik denk in het
1: Ik wil eventjes inbreken, want anders zitten we te lang te
0: praten. Oh, sorry. Oh,
1: dat
0: willen
1: we. Wordt voor de luisteraars thuis ook niet. Die denken van, oh, waar gaan we naartoe? We gaan even naar het liedje luisteren wat jij
0: dat is leuk.
1: Aangevraagd bij Alexander.
0: Ja.
1: En je mag het zelf aankondigen, want het is van een Apeldoornse DJ.
0: Ja, Martijn Nieuwenburg, Martix, DJ Martix. Hier in Apeldoorn heeft samen met een vriend Vliegtuigstand geschreven. En dat vond ik wel heel goed passen natuurlijk bij dit geheel. Want we moeten allemaal met ons mobieltje altijd maar bereikbaar ja. zijn. En waar stond hij uit dan? En Martijn zingt inderdaad over van joh, je kan hem soms ook in vliegtuigstand zetten. En hoe lekker is het leven dan? Laat het af en toe maar los. Ja. Ik vind het een heel leuk liedje.
1: We gaan er nu naar luisteren.
0: Dankjewel.

0: beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
2: Verrukkelijk, die stilte.
1: Nee, dat is wel wat je zei ook. Van, we willen altijd maar bereikbaar zijn voor alles en iedereen.
2: Ja.
1: Maar het is gewoon eigenlijk ook zo stressy soms.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Dus ja, ik zet mijn telefoon. Ik moet hem natuurlijk nu ook op stilstaan.
2: Ja,
1: hè,
2: ja, ik heb hem in vliegtuigstand, ja, zoals precies, jullie zeiden.
1: We mogen niet storen in deze uitzending. Maar thuis doe ik dat net zo, hoor.
2: Ja. Ik ook.
1: En dan lekker. Is het maar gewoon, en die appjes dan, hè, die WhatsApp. Mensen aan de andere kant denken van, oh, waarom reageer je niet? Nou joh, ik reageer op het moment dat het mij uitkomt.
3: Ja. Baas over eigen WhatsApp.
2: Precies. Heel mooi. Zo is het.
1: Oké, Kitty, je hebt al heel veel verteld over dat taaldigihuis. Fantastisch instituut, kan ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Vooral ook blijven doorgaan met alles wat jullie doen.
2: Ja, het is echt de moeite waard.
1: Ja.
2: Onze medewerkers zeggen ook, we hebben de mooiste baan van de wereld. Want je helpt zo direct mensen een stapje verder in hun ontwikkeling, waardoor ze zelfredzamer worden.
1: Ja.
2: En dat, dat is mooi.
1: Ja. Nou hebben jullie natuurlijk ook die website waar alles op te lezen is. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Is dat de website van CODA?
2: Ja,
1: of van
2: CODA website. Ja? Ja.
1: En dan even naar
2: Taaldigihuis. Taal
1: nou is er in de week van 8 tot en met 15 september weer de Nationale Week van Lezen en Schrijven.
2: Ja.
1: En gaan jullie daar ook speciale dingen voor organiseren?
2: We gaan iets heel speciaals doen.
1: Jongens, vertel. Ja.
2: Want het eerste is dat we van de Week van Lezen en Schrijven, dat is een nationale campagne, maken weer in Apeldoorn een maand van Lezen en Schrijven van.
1: Kijk,
2: wij dachten,
1: kunnen dat hier in Apeldoorn.
2: Ja, dat doen wij gewoon. Ja. Nee, maar ik denk juist omdat het zo belangrijk is om wat meer tijd en wat meer aandacht hieraan te besteden, hebben we gedacht van ja, we doen het een maand. Dan kunnen we ook wat uitspreiden. En dan hoop ik dat we dat doel ook nog meer gaan bereiken van meer basisvaardige burgers. Hè, die BB'ers, zeg ik altijd.
1: Ja.
2: We beginnen met een speciale opening voor professionele. Professionals, sorry.
1: Professionals.
2: Ja, moeilijk woord.
1: Moeilijk woord
2: of semi-professionals. Ja. Mensen die in het onderwijs werken of in de kinderopvang of op productiebedrijven of dienstverlenende bedrijven. Als je daar een leidinggevende functie hebt, is het heel belangrijk om dit te weten. En die mensen nodigen wij uit. Die krijgen een uitnodiging voor de opening. En dan leren zij meer weten over wat het betekent als je niet goed mee kunt komen. We hebben dan ervaringsdeskundigen en een film die daarover gaat. En die mogen zij bevragen. En een soort meet and greet.
1: Ja.
2: Dus daar beginnen we mee. Dat is wel leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Daarna gaan we alle taalvrijwilligers in Apeldoorn, dus niet alleen de taalvrijwilligers die we in CODA Taaldigihuis hebben, maar gewoon ook binnen da Capo of vluchtelingenwerk of
1: taalmaatje.
2: Nou, alle taalmaatjes bij Stiemens. Ja. Nodigen we uit om met hun deelnemer gratis het museum te komen bezoeken. Want daar hebben we een hele leuke expositie van Taejong King. Een illustrator van kinderboeken.
1: Oh,
2: misschien kennen jullie hem. Waar is de taart?
1: Dat staat ook op het Oranje Park, of in het Oranje Park.
2: Heel goed, heel goed.
1: Er staat een enorme taart.
2: Ja. Nou, heel fijn dat dat ook herkenbaar is. Maar we hebben dan inderdaad, nodigen we de taalvrijwilliger uit met zijn deelnemer. En de deelnemer mag nog iemand uit familie, kringen, kennissen ook meenemen.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan hebben we een speciaal opdrachtenboekje of werkboekje. Ja, het klinkt zwaarder dan het is, maar een boekje waarin wat opdrachtjes staan, waardoor we de taalproductie stimuleren tussen de mensen, terwijl ze door de expositie gaan. En dat kroon op de taal hebben we dat boekje genoemd.
1: Ja.
2: En dat krijgen ze gratis mee. En dat, ja, dan merk je ook, kunst natuurlijk is ook een taal eigenlijk.
1: Precies,
2: hè?
1: Ja.
2: En daar kan je ook heel mooi over praten met elkaar. En is universeel. De ene ziet het misschien anders als de ander, maar kunst is gewoon een vorm van communicatie.
1: Klopt.
2: Dus wij dachten, nou, dat brengen we bij elkaar. Dat heeft CODA ook bij haar, onder haar dak, zal ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En die mogelijkheid gaan we aanbieden. Dus een maand lang mogen ze

0: bij ons op bezoek komen.
1: Mooi. En dat gaat natuurlijk uitgebreid uitgemeten worden.
0: Zeker,
1: in de media.
0: Zeker.
1: En je komt er ook nog weer een keer extra over.
0: Als dat mag,
1: bij ons?
0: Mag dat?
1: Tuurlijk mag dat.
0: Dan kom ik terug.
1: Naar de redactie.
0: Dan kom ik terug.
1: En dan gaat het helemaal voor elkaar komen. Oké. Ja. Wat kunnen we nog? Even, we hebben nog een paar minuten.
0: Een paar minuutjes. Nou, ja. We gaan ook nog naar diverse schoolpleinen. Dat is ook elk jaar eigenlijk een vast moment. Gaan we in gesprek met de ouders die op het schoolplein op de kinderen staan te wachten. En dat geeft ook hele mooie gesprekken. Want dan, net als hier ook, zelfs hier aan tafel, hebben we nog momenten van, oh, ja. Dat wist ik niet.
2: Nee, ja.
0: Oh, maar het verhaal van die moeder die niet rond kan komen met of omdat het rekenen zo moeilijk gaat. Of iemand die inderdaad niet in het patiëntenportaal kan. We gaan ook naar het Gelre ziekenhuis om daar voorlichting te geven. Bijvoorbeeld aan ouders die een kind op de afdeling in het Gelre ziekenhuis hebben liggen. Die ouders moeten maar alles meteen snappen van, daar staat het in het patiëntenportaal. En die dossiers die moet je koppelen of...
1: Ja, gaat vaak ook allemaal zo snel.
0: Ja, te snel. Dus daarvoor hebben we dan ook al die informatiepunten van Taaldigihuis. En dat vertellen we dan op die schoolpleinen. Ja. Heel nuttig.
1: Mooi. Prachtig.
0: Ja.
1: En wat nog meer?
0: En dan is er nog de Stichting Lezen en Schrijven en Libellen. We hebben een speciale editie. De makkelijk te lezen Libellen.
1: Ah.
0: En die gaan we uitdelen. Vooral aan mensen die we binnen het Taaldigihuis mogen ontvangen. Waarmee we nu weer opnieuw kennis gaan maken. Maar uiteraard ook in de bibliotheek, in CODA, in buurthuizen, ontmoetingscentra, bij onze taalcafés, bij Taal en Thee, ligt hij daar klaar om te lezen.
1: De makkelijk te lezen libellen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nog meer plaatjes als dat er al in staan?
0: Er staan functionele plaatjes, iets functionelere plaatjes in. Er staan echt meer wit ruimte in. Ja. Het is makkelijkere taal, eenvoudig te lezen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken, denk ik. Ja.
1: Oké, en die krijgen ze allemaal gratis mee dan?
0: Ja.
1: Tijdens de maand van het lezen en schrijven?
0: En schrijven. Ja.
1: Mooi. Wat dan meer? Hebben we nog? Je kunt ook een gratis account aanmaken, heb ik gelezen.
0: Ja. Ja, dat
1: kan
0: is.
1: Het al, of moeten we daar nog even mee wachten?
0: Eigenlijk kan dat nu ook al, maar we besteden er extra aandacht aan dat als je naar het Taaldigihuis CODA komt en je wil graag oefenen, misschien zelfstandig, dan krijg je een oefenen.nl-account. Dat is voor deze mensen speciaal ontworpen door expertise.nl basisvaardigheden en het begint met taal.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen ze stap voor stap allerlei zaken oefenen. Een van de basisvaardigheden is kunnen zeggen van, nou, ik wil digivaardiger worden, ik wil taalvaardiger worden. Kies maar. En via dat computerprogramma kun je dan zelfstandig al beginnen met oefenen.
1: Kijk.
0: En wij geven in de week van lezen en schrijven, de maand van lezen en schrijven bij CODA Taaldigihuis, geven we gratis accounts daarvoor.
1: Top. Nou, fantastisch verhaal. Dankjewel voor je inbreng vanmiddag. En we zien je graag nog een keer terugkomen.
0: Nou, heel graag.
1: Maar even een mailtje sturen naar de redactie.
0: Dat ga ik zeker doen. En jullie ontzettend bedankt. Succes met jullie programma.
1: Dankjewel. En jij heel veel succes nog ook met alles wat er georganiseerd moet gaan worden voor die hele maand taal en lezen en schrijven.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja. Dankjewel dat je er was. We gaan luisteren nu naar muziek. En dat is, we gaan afsluiten, hoor ik op mijn oren. Ja, oké. Okay. We gaan erop. Goed zo. Nou, dankjewel. Het eerste uur zit er alweer op. Ja, we hebben het gewoon heel gezellig hier. En ook fantastisch verhaal. Heel informatief. En ook interessant. Nogmaals, dankjewel Kitty. Succes verder. Blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn. Want we hebben nog een tweede uur. En ik zie daar al gasten klaarstaan. In de techniekruimte bij Alexander. Die straks aan het woord komen. Maar we hebben eerst nog het nieuws van 3 uur. En dan misschien nog een paar boodschapjes, ik weet het niet. En sowieso een lekker muziekje. En daar gaan we nu mee afsluiten. We gaan luisteren naar Body Language van Queen. En dat is dan toch ook weer, ook
0: heel goed, ook passend. Body Language.
1: Ja, dat is typisch Alexander. Oké, tot straks, tot na het nieuws van 3 uur.

0: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer.
3: Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is

0: aan de matinee met Hieke Goos.
1: Luisteraars, tweede uur is
2: binnengevallen.
1: Binnengevallen is begonnen. En we zijn hier nog tot vanmiddag 4 uur. Ja, het zit hier weer hartstikke vol. Twee gasten die zo meteen vol, ja, heel uitgebreid aan het woord gaan komen. Ze zijn beide verbonden aan het Velus Museum Hagedoornsplaatsen. Ja toch? Zeg ik goed, hè? Ja. En wij zitten er gewoon nog met z'n drietjes, hè? Annelies en jij, Lorien.
3: Ik ben er
1: zelf natuurlijk ook, hè? Ja. En natuurlijk Alexander nog achter de knopjes en die zorgt voor de muziek. En het bellen van de gast in dit tweede uur, want dat is Good Old Jan Kersenboom. Daar gaan we mee praten om 4:15. Want ook hij heeft weer een enorm leuk programma samengesteld voor de komende dagen bij hem in het Bluescafé. Voordat het zover is, gaan we nu maar eens even naar een Nederlandstalig nummer luisteren. En ik zie daar staan Henny Vrienten. Nou, die is ook alweer niet meer onder ons, helaas. En dit nummer, dat heeft de titel Twente of Drenthe. Nou, het is maar net waar je van houdt natuurlijk, hè? Ik vind het allebei wel leuk. Ja, toch? Drenthe of Twente. Nou, gaan we naar luisteren, Henny Vrienten.

0: Ja, ik las net nog even dat Henny Vrienten ons is ontvallen in 2022. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
1: Tijd gaat heel snel.
0: Ja. Maar hij heeft een heleboel liedjes aan ons nagelaten, waar we dus enorm uit kunnen putten. Wat we nu gaan doen is toch maar gelijk beginnen met het interview met onze twee nieuwe gasten die hier al een beetje zitten te kijken van nou, wat gaan we nou eigenlijk hier doen, hè? We zitten hier nou wel, maar wanneer mogen wij gaan vertellen over Museum Hagedoorns Plaatsen? Nou, nu.
2: Precies.
0: Welkom, Kees van Puijenbroek. Goed, hè?
2: Zeg Klopt, toch? Heel goed.
0: En Marieke Maasland. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn hier namens Velus Museum.

0: Museum Hagedoorns plaatsen. Vertel eens eventjes aan iedereen, aan ons, maar ook de luisteraars thuis. Kees, wat is jouw doel van deze museum? Wat doe je allemaal? Wat is jouw aandeel daarin?
1: Nou ja, wat mijn persoonlijke aandeel is, laat ik het over mijn rol hebben. Ik ben de voorzitter van het bestuur van de stichting.
0: Kijk.
1: En wij hebben als missie om zo'n groot mogelijk sociaal-culturele impact te hebben. En dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen met een leuk programma, interessant programma, kennis willen laten maken op die plek. En wij vinden de plek zo interessant dat we zeggen, die plek verdient eigenlijk al een museum.
0: Ja,
1: ja.
0: Want waar is die plek?
1: Dat is ten zuiden van Epe, aan de zuidkant van de ring. Gelegen in het Klaarbeekstelsel, op de flank van de Veluwe. En persoonlijk vind ik het echt een fantastisch gebied en een fantastische plek om de dingen te laten zien die we willen laten zien. Maar ook om daar gewoon te zijn en een kopje koffie te drinken. Want daar zit ook het sociale aspect. Het is ook voor onze vrijwilligers, die we een hele hoop hebben,
0: ja,
1: gewoon een hele fijne ontmoetingsplek.
0: Jullie hebben heel veel vrijwilligers.
1: Dus. 70.
0: Ja. 70?
1: Ja.
0: Dat is een mooi aantal.
1: Ja.
0: En is Marieke daar één van?
1: Nee.
0: Nee?
1: Marieke is onze enige betaalde kracht.
0: Ach joh. Ja. Fantastisch.
1: Ja. Daarom hebben we er ook meegenomen. Dat is zo bijzonder. Ja.
0: Maar vertel eens Marieke, wat doe jij dan zoal daar?
2: Ik ben een nieuwe programmamanager.
0: Kijk.
2: Dus ik ben nu een maandje begonnen. En ik ga zorgen dat het alles inhoudelijk van de komende tijd, dat ga ik allemaal verzorgen. Dus ja. Alle evenementen, alles wat je maar kan bedenken wat het museum gaat produceren, daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Zo. Nou, jullie hebben ons bij binnenkomst een mooie flyer overhandigd. Het ziet er heel erg gelikt uit, als ik dat zo mag zeggen. Daar staat dus ook heel veel in wat er allemaal bij jullie te zien en te doen is. Hè?
1: Daar zijn die dingen voor, hè?
0: Ja, precies. Maar ja, je moet ze wel dan distribueren.
1: Zo is het.
0: Met een mooi woord.
1: Nou, die gaan met duizenden deur uit, dus die liggen op allerlei plekken. Ik kom ze gelukkig ook overal tegen, dat is heel fijn.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, jullie hebben ze nog niet, dus ik neem hem maar even mee.
3: Nou, ik wist er helemaal niet van, dus dank je wel.
1: Ja.
3: Er staat ook stap binnen, ontdek en verwonder. Ik was behoorlijk verwonderd, want ik ken het helemaal niet. En wat ik lees is gewoon echt superleuk. Wat doen jullie allemaal daar?
1: Nou, de kern is dat wij een hele oude boerderij hebben uit 1715. Dat is echt heel bijzonder. Voor Napoleon, zeg ik altijd. Mm-hmm. Toen leefde in de omgeving van Epe eigenlijk alleen wat keuterboertjes op het platteland. En deze boer zette een hele grote stenen boerderij neer. Dus dat was al bijzonder. Daar kennen we niet zo heel veel historie van. Behalve dat natuurlijk samen met de historie van de boeren op het platteland een enorm interessant gegeven is. Hoe die mensen vroeger leefden. En wat we daar nu allemaal nog van kunnen leren en van kunnen zien. Dat is de oorsprong. Dat is al in 1965 al een museum geworden. Dus we zijn al meer dan 60 jaar een museum. En in 2005, begin van deze eeuw, ja, dat klinkt heel lang, hè, maar dat is ook, ja, hebben we een nieuw tentoonstellingsgebouw ernaast gezet. Dus we hebben ook een mooie tegenstelling tussen oud en nieuw. Tussen verleden en heden. Maar we hadden te maken met een doelgroep die in grote sterk afnam. Dus moet je denken dat er veel boeren uit een soort nostalgie naar die plek kwamen kijken. Ja. Hoe was dat vroeger en hoe werkten mijn ouders en mijn over? Maar sinds 1965, dus sinds wij bestaan, is die groep in Nederland met 75% afgenomen. Dat is al interessant.
0: Ja.
1: Er werken dus 75% minder mensen op boerderijen dan 60 jaar geleden. Dus wij moesten ook iets anders. Dus wij hebben nu gekozen om naast die groep te kiezen voor gezinnen. En dat betekent ook andere activiteiten. Nou, dat is een van de redenen waarom we Marieke naar binnen gehengeld hebben. Kunsthistorica, opgeleid in Leiden en woonachtig in Epe.
0: Ja.
1: Dus wij dachten 1 en 1 is 2.
0: Precies, heel goed.
1: En nu hebben we, en dat gaat Marieke nog verder uitbreiden, maar we hebben een speurtocht, we hebben een familietour, we hebben speeltoestellen, we hebben, nou ja, wat eigenlijk niet.
0: Wat
1: interessante
0: eigenlijk
1: tentoonstelling,
0: niet.
1: Ja. Interessante boerderij, een heel fijn terras. Dus komt het zien.
0: Zijn jullie dagelijks geopend? Marieke?
2: We wisselen een beetje af met openingstijden. We zijn nu voor het eerst ook op vrijdag en op zondag open. Maar dat is dus ligt dus aan de bezetting van onze vrijwilligers. Want die hebben we wel nodig om open te kunnen.
0: Ja.
2: Dus daarom houd vooral de website in de gaten wanneer we open zijn. Ja. En we zijn sowieso van april tot en met november open. In het winterseizoen zijn we gesloten.
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Mag ik één dingetje aanvullen?
0: Ja, nee. Precies.
1: Dus in de zomermaanden, juli en augustus, zijn we alleen op maandag gesloten.
0: Oh ja. Ja.
1: En wat vroeg je?
0: Ja, waarom jullie in de winter niet open zijn?
1: Ja, dat is... Dat heeft te maken met die oude boerderij.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon ontzettend koud in de zomermaanden in die boerderij.
0: Geen verwarming, geen centrale verwarming. Dat hadden ze niet al die jaren
1: geleden.
0: Nee,
1: geen airco. Nee.
0: Bijna een rieten dak, denk ik.
1: Heel erg riet, ja.
2: Dat is nu heel erg lekker.
0: Het is heerlijk.
2: Nu is het heerlijk cool.
0: Ja, ik weet er alles van.
1: Het is een mooi plaatje, maar in de winter niet zo praktisch. Maar die tijd die benutten wij om de tentoonstellingen om te bouwen. Die proberen we toch elk jaar te wisselen. Zodat het interessant blijft voor nieuw publiek.
0: Ja.
1: En er zijn dus ook mensen die komen elk jaar terug om te kijken wat er te zien is. En dat heeft steeds vaker te maken met... niet alleen met die mens van vroeger... maar heel erg met de wisselwerking tussen de mens... en het landschap van de Veluwe. Ja. Veel mensen zien niet hoe bijzonder die plek is. Hoe bijzonder het landschap is op de Veluwe.
0: Ja.
1: Nou, dat willen wij graag laten zien.
0: Ja. En zijn het dan de mensen die uit de Randstad komen? Misschien uit het zuiden van Nederland of misschien wel het noorden?
1: Ik heb vorige week nog voor de grap een rondleiding meegelopen... met een van onze vrijwilligers. Een van onze unique selling points vind ik zelf... want die vertellen hun persoonlijke verhaal over die plek en wat zij weten. Nou, daar liepen echt mensen uit Zeeland, Noord-Holland, Drenthe. En dat zijn vaak mensen die in de zomer op de camping in Epe staan.
0: Ja.
3: En veel mensen uit de buurt ook?
1: Steeds meer.
3: Nou, ik ga zeker ook kijken.
1: Ja, en ook steeds meer uit Apeldoorn trouwens.
3: Ja, leuk.
1: Dat is opvallend. En dat heeft met onze marketing te maken. We hebben op een aantal leisure sites, heet dat. Websites voor vrije tijd. Hebben we ons geabonneerd en wat betaald. En dan kom je wat hoger in de ranking. En het is nu zien mensen uit Apeldoorn ook dat er een ontzettend leuk museum in Epe is.
3: Ja. Ik zie hier een familietour staan. Maar kun je gewoon ook als een koppel komen, een volwassen koppel? Is daar genoeg voor te doen?
2: Zeker.
3: Kijk jou aan.
2: Ja. We hebben ons vrijwilligers. Zodra je een ticket koopt, zit daar een rondleiding bij in. Dus de rondleiding is gratis. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig. En die neemt je dan op zijn of haar manier mee door de hele boerderij. En nodig je daarna uit om in de tijdelijke tentoonstelling te gaan kijken. Wat op dit moment dus waterreis is. Dat leert je alles over van het water, van de omgeving. Waar komt het vandaan? Waar gebruiken we het voor? Hoeveel water heb je eigenlijk nodig? Dus dat kun je allemaal gaan ontdekken in de tentoonstelling. En tijdens de rondleiding leer je waar spreekwoorden vandaan komen, bijvoorbeeld.
3: Oh, dat is okay.
2: Dat heeft allemaal te maken met onder andere klederdracht, maar ook met hoe het huis in elkaar zat. Ja. Dat leer je allemaal tijdens die rondleiding. En dat verschilt ook per rondleider. Dus je kunt ook meerdere malen een rondleiding meelopen en je leert iedere keer wat nieuws.
0: Ja. Leuk. We gaan daar zo even verder over praten. Want dat wil ik wel eens even horen, hoor. Die spreekwoorden en zo. Je hebt een verzoeknummer meegenomen. Of
2: zeker.
0: Jullie. Maar jij bent daar de aanstichtster van.
2: Klopt.
0: Zeg maar.
2: Ja.
1: Daar is geen twijfel over.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: En waarom juist dat nummer, zeg eens?
2: We hebben op zaterdag 15 augustus een festival. Het Hagedorns Festival.
0: Moeten we straks even over
2: praten.
0: En
2: daar komt dus een band. En die speelt dit soort muziek.
0: En er zijn drie jongens.
2: Ja, de Faber en Van Lidband.
0: Ja!
2: Die kennen jullie.
0: Die ken ik heel goed. Daarom dat nummer ook.
2: Precies.
0: Ja, Pride and Joy.
2: Precies.
0: Van Steve en Ray Forin. Heerlijk nummer. Start er maar in, Alexander.

0: goede keus. Heerlijk. En je vertelde nog, 15 augustus is er bij jullie dus een festival.
1: Ja.
0: En dan treden dus de mannen op. De mannen, want ze worden steeds ouder. Ja, 13, 14 en 17 zijn ze. Bram is inmiddels 17 jaar. De drummer. Ja.
2: Wow.
0: Ja. En Nio, de leadgitarist, zanger, is pas 13.
2: En dan hebben
0: Nou,
2: supergoed.
0: En de bassist is 14 geworden, onlangs. We hebben het over. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Maar die treden dan dus op?
1: Ja, die komen bij ons optreden.
0: En die hebben dit ook in hun repertoire, hè? Maar daar zijn ze ongelooflijk fan van.
1: Ja, vandaar dat ik het nummertje uitkoos.
0: Hoe laat begint het festival dan, 15 augustus?
1: Het is vanaf 11 uur geopend voor bezoekers tot aan 4 uur. En het is gratis toegang, gratis parkeren. Dus jullie kunnen zo allemaal aanschuiven. Het hele parkeerterrein mag vol. En dan is er genoeg te doen voor jong en oud. Er zijn echt allerlei activiteiten. Er komt onder andere een blote voetenpad voor de kinderen. Ze kunnen ook met stokpaardjes kunnen ze maken. En dan kunnen ze ook, er is een parcours, een beetje hobbyhorsing. En er zijn allemaal spelletjes, oud-Hollandse spelletjes, waar de kinderen aan mee kunnen doen. En voor de volwassenen, dan is er allerlei steentjes. Dus heel veel steentjes met bewust eten. Onze eigen moestuin wordt vertegenwoordigd, maar ook de tovertuin. En allerlei ambachten waar je kunt van kunt leren. Klein dingetje die je kunt kopen. Dus we hebben echt gezorgd van alles. En wat is er? Want ja, het is Proef de Cultuur.
0: Proef de Cultuur, dat is de titel van het festival.
3: En we hebben ook het Eper Kampioenschap Kruisboogschieten.
0: Oh joh,
1: allereerste.
3: Met het Sint Maartenschilde.
0: Ja, oké. Okay. Cool.
3: Ja, wij huisvesten sinds een half jaar het Sint Maartenschilde. Dat kwam in 1571 al voor in het gebied waar wij zitten met ons museum.
0: Mm-hmm.
3: En zij gaan voor ons het Eper Kampioenschap Kruisboogschieten organiseren.
0: Nou,
3: dat is toch hartstikke leuk, of niet?
0: En dat is bij jullie allemaal op het terrein.
3: Ja.
0: Want hoe groot is jullie terrein eigenlijk? Want je hebt het wel over die
3: 100 bij 100.
0: 100 bij 100?
3: Ja.
0: Dat is best fors.
3: Ja.
0: En dat moet ook goed onderhouden worden.
3: Ja, er zijn elke week, dat is echt het noemen waard, ik denk iets van tussen de 10 en de 15 mensen bezig die alleen maar bezig zijn met het terrein te onderhouden. Dus elke dinsdagochtend gras maaien, onkruid wieden, heggen knippen,

0: het ziet er echt, we zeiden het net nog toen we wegreden, top uit.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is de liefde van de vrijwilligers.
0: En die zitten dan elke dinsdag tussen 10:30 en 11:30 zitten ze een kopje koffie te drinken samen. Gezellig.

0: Nou had jij het, voordat we naar de muziek gingen luisteren, had je het over die spreekwoorden.
1: Ja.
0: Want ik stel me zo voor, die vrijwilligers komen allemaal toch wel uit Epe en omgeving. Hè?
1: Ja, veel wel.
0: Daarmee.
2: Ja.
0: En dat zijn ook misschien de wat ouderen toch ook wel, denk ik.
2: Gelukkig worden er steeds meer jongeren aangetrokken door ons. En dat komt ook omdat we een ander programma hebben. Dus dat versterkt elkaar, denk ik.
0: Ja. Maar je had het over die spreekwoorden. Vertel eens. Vertel er eens iets over.
1: Ik ga niet te veel verklappen natuurlijk. Nee. Want anders is de hele rondleiding footsie. Maar ik kan er wel eentje verklappen. Het heeft met klederdracht te maken.
0: Oh.
1: Want ze hadden allemaal verschillende soorten kapjes. De vrouw had eigenlijk altijd een kapje op.
0: Ja.
1: En dan heb je een plooimuts en een knipmuts. Maar de plooimuts, nou, daar zit een rand aan kant aan de onderkant. En die plooit dan mooi naar beneden, vandaar de naam. En die lap kant aan de onderkant, ja, die kon klein zijn, die kon breed zijn. Maar kant was natuurlijk vrij duur.
0: Ja,
1: dus als je een hele brede kant een lap had, ja, dan had je veel geld. Dus wie het breed heeft, laat het breed hangen.
0: Ah, daar komt het vandaan.
1: Oh, ja.
0: Ja, maar dat klopt. Het is een hele oude gezegde, maar die gaat nog steeds.
3: Ja.
0: Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ja. Maar daar komt het dus vandaan.
1: Precies.
0: Zo, nou ga ik ook
3: ben benieuwd naar de rest.
1: Ja, toch veel meer. Ja.
0: Maar leuk, die horen we dus allemaal gewoon tijdens die rondleiding.
1: Ja, zeker.
0: En die wordt gegeven door een van de vrijwilligers.
1: Ja, wie er op dat moment aanwezig is.
0: Ja. En die hebben natuurlijk maar die worden natuurlijk daar wel ook een beetje in geschoold. Ze moeten wel weten wat voor verhaal ze moeten vertellen.
2: Zeker. Maar dat geldt voor alle vrijwilligers.
0: Ja.
2: Dus we ontwikkelen als museum. Dus we moeten de vrijwilligers ook meenemen in het verhaal wat we vertellen. En ze hebben natuurlijk zelf ook allerlei ideeën, nieuwe ideeën die ze met anderen willen delen.
0: Ja.
2: Dus dat faciliteren we op allerlei manieren.
3: Ja. En jullie hebben ook nog een luistertour, even kort. Luistertour. Want we hebben het net over de rondleiding gehad. Luistertour via je smartphone.
2: Ja.
1: Dat is de familietour. Ja, familietour. Die kun je dus als gezin volgen. En dan ga je eigenlijk met het verhaal mee van een jongere jongen die op die boerderij leeft. En dan gaat hij ook koppelen naar het heden. Dus je gaat luisteren naar zijn verhaal en dan ga je daarna luisteren naar je ouders. En je gaat met als gezin overleggen van hoe zit dat nu en hoe sliepen ze toen en hoe slapen wij nu en hoeveel luxe hebben we eigenlijk dat wij nu allemaal een eigen kamer hebben.
3: Ja, precies. Ja. Wat mooi.
1: Dus het gaat echt op de actualiteit. Hoe zit het nu in elkaar en hoe zijn we daar gekomen?
3: Ja.
1: Ja.
3: Een stukje bewustwording ook.
1: Precies. Ja.
2: Zullen we nog één gezegde verklappen?
3: Ja, doe maar.
2: Als de bedstee vol was, ging het kind onder in de la van de bedstee. En dat was het ondergeschoven kind.
3: Oh, ja.
2: Het is echt zo.
0: Het ondergeschoven kind.
2: Ja.
0: Ach,
2: en het kind hebben we niet meer, maar die la wel.
3: Ja.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Maar goed, kijk, die boerderij is natuurlijk al 300 jaar oud. Die moet wel ook een beetje onderhouden worden. Dus zijn ook dan
2: het is een monument.
0: Ja, monument.
2: Ja, dus we krijgen voor een gedeelte ook subsidie daarop. Maar we gaan nu binnenkort een gedeelte van de rietenkappen vervangen. Dat is, dat zijn forse ingrepen.
0: Investeringen.
2: Ja, ja.
0: Goh.
2: En daar sparen we allemaal heel hard voor.
0: Ja,
2: zo doen we dat. Maar het is inderdaad een behoorlijke, in geld, maar ook in uren. Ook onze vrijwilligers doen daar heel veel aan. Doen veel eigen schilderwerk, dingetjes vervangen. En nogmaals, die zijn er elke dag mee bezig. En die gaan in de winter wel door. Dus het museum gaat dicht, maar onderhoud gaat gewoon door.
0: Ja. Onderhoud en de werkzaamheden gaan gewoon door. Dat moet ook wel, hè?
2: Ja. Ja.
0: Geweldig. Nou, mooi. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen? Hebben jullie nog iets dat je zegt van, nou, dat moet ik even onder de aandacht van de luisteraars brengen?
1: Nou, misschien voor de gezinnen met kinderen hebben we nog een evenement.
0: Nou, vertel.
1: We hebben met de Museum Magie kindermiddagen.
0: Oké. Okay.
1: Dus we hebben elke woensdag in de zomervakantie, dat is langzaam aan het afronden, maar we hebben er nog twee. Elke woensdag hebben we een kindermiddag voor kinderen met adviesleeftijd 4 tot en met 12. Mm-hmm. En dan worden ze meegenomen door onze rondleiders weer. Krijgen ze een korte rondleiding. En daarna gaan ze een activiteit doen. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan, dat verschilt per week. Dus elke week iets anders. Papier scheppen of een kunstwerkje maken met natuur. We doen eigenlijk

0: van alles. Als het maar creatief met je handen is en je leert wat van je omgeving.
1: Ja, super mooi. Ja. Prachtig.
0: Ja, zeker.
1: Mooie invulling van je vakantiedag.
2: Ja, zeker.
1: Ik zou het zeker doen.
2: Ja.
1: Als ik, weet je, je hebt het al gezegd, hè? Er is een website waar alles op te lezen is ook, hè? Toch?
3: Zeker.
1: Ja. Voor de rest kun je altijd bellen.
0: Altijd.
1: Nou ja, bijna altijd.
0: Als we open zijn natuurlijk.
3: Als je zou willen bellen. Maar ik zou adviseren om gewoon op de website te kijken. En daar staat ook bijna alle informatie wel op.
1: Ja, precies. Ja. Nou, jullie zijn goed toegankelijk voor mensen die in een rolstoel zitten.
3: Ja.
1: Daar is het ook uitermate geschikt voor.
3: Ja.
1: Er zijn een paar kleine ruimtes en in het woonhuis dat wat minder toegankelijk is. Maar daaromheen natuurlijk heel veel te zien ook.
3: Ja hoor, voor mensen die niet zo goed te been zijn, is het allemaal prima te doen.
1: Ja.
3: We hebben ook in het tentoonstellingsgebouw een lift. Dus ook dat helpt.
1: Ja.
3: Dus we zijn best tevreden met hoe we ook die groepen mensen gastvrij kunnen ontvangen.
1: Dat is fijn. En ik zie ook iets over dat honden zijn welkom op het terrein.
3: Ja, dat is voor mij helemaal nieuw, maar...
0: Ja, op het terrein...
2: Ze worden niet toegestaan in de gebouwen.
0: Ja, op het terrein zijn ze toegestaan, maar in de gebouwen niet. In verband met dat natuurlijk museumstukken zijn.
1: Met uitzondering van...
0: Hulphonden.
1: De... Ja, precies. De blindengeleide en hulphonden.
3: Nou, en veel bezoekers die komen ook binnen omdat ze aan het fietsen zijn. Dus die zien daar een prachtige museum liggen. En die stappen spontaan af... Ja. Voor een kopje koffie en doen het museum mee.
2: Ja. En even de fiets opladen.
3: En de fiets opladen.
2: Ja.
3: We zijn de start van de klompenpad. Dus dat is ook een leuke combinatie.
1: Heel
3: dat zijn
1: leuk.
3: We sinds vorig jaar. Dus ik kan eigenlijk heel weinig redenen bedenken om daar niet eens te gaan kijken.
1: Het is ongelooflijk uitgebreid.
2: Waar zitten jullie in Epe?
3: Op de Ledderweg nummer 11.
2: Ja.
3: En,
1: een beetje in het buitengebied, hè? Toch?
3: Dus aan de zuidkant van Epe.
1: Ja.
3: Vlakbij VMI, voor wie het niet kent. Nee, ken je niet?
2: Nee.
3: Oké. Okay. Nou, dat is een heel grote fabriek in Epe. Een grote machinefabriek. En daar liggen we naast. Dus een hele mooie tegenstelling.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Maar dezelfde afslag.
2: Ledderweg.
3: Er is een nieuwe rotonde voor ons gemaakt in het voorjaar.
2: Dat is
1: fijn. Wat wil je nog meer?
2: Ja.
3: Dus als je daar de afslag VMI neemt, dan kom je zo naar ons toe.
1: Zo, hartstikke mooi.
3: Ja.
1: Goed. Nou, zijn we nog iets vergeten?
3: Ik denk dat we alles gezegd hebben. Nee.
1: Heel uitgebreid ook. En nogmaals, de website is... En die flyers die zijn natuurlijk ook overal mee te nemen.
3: Ja.
1: Ook hier in Apeldoorn?
3: Niet overal, denk ik. Maar
1: heb je nou een stapeltje bij dat je het hier neer kan leggen?
3: Nee, geen stapel.
1: Nou.
3: Maar die willen we heel graag afgeven.
1: Ja, hartstikke leuk. Doe maar.
3: Want jullie komen regelmatig natuurlijk potentiële bezoekers tegen.
1: Zeker.
3: En mensen waarvan het waardevol is dat ze weten dat we er zijn en wat we doen. Dus dat willen we graag.
1: Wat hier staat beneden aan
2: flyers.
1: Materiaal.
3: Ja. Okay.
1: Dus dat wordt
3: gaan we dat zeker doen.
1: De gasten die wij hier krijgen.
3: Gaan we dat zeker doen.
1: En vrijwilligers. Ja. We hebben natuurlijk ook vrijwilligers.
3: Ja. Ja.
1: Die ook wel eens een verzetje willen.
3: Ja.
1: Kijk. Ja, toch? Zo.
3: Zo is het.
1: Mes snijdt aan twee kanten. Oké. Okay. Nou,
3: veel dank voor jullie tijd en mogelijkheid om hier... ons mooie museum toe te lichten.
1: Heel veel succes nog de komende tijd en vooral blijven doorgaan. Kees van Puijenbroek, mooie naam, komt uit Brabantse land. Woon je zelf ook in Epe?
3: Jazeker, sinds 10 jaar. Maar ik ben wel in Brabant geboren.
1: Ja, nou ja, goed, dat maakt toch verder niet uit.
3: Nee.
1: Maar het is een heel ander landschap.
3: Gelukkig maar.
1: Heel ander landschap als hier op de Veluwe. Dus inderdaad, wat je al zei, een uniek plekje waar we hier met z'n allen wonen.
3: Ja, en wat mij opvalt is dat... niet heel veel lokale mensen in de gaten hebben hoe bijzonder het is.
2: Ja, klopt.
3: Dat hebben mensen die van buiten komen misschien wel eerder.
1: Ja.
3: Want we hebben dus nu een tentoonstelling over het water op de Veluwe.
1: Ja.
3: Al die toeristen die koppelen de Veluwe aan droog en hoog en zand.
1: Ja.
3: Maar er ligt een hoeveelheid water onder de Veluwe... die 7 keer zo groot als het IJsselmeer.
1: Ja, klopt.
3: Om daar maar eens mee te beginnen. En daar is dus heel veel over te vertellen. En het was altijd de motor van de economie op de Veluwe.
1: Ja.
3: Er stonden 200 watermolens.
1: Precies. En 200 jaar geleden. En
2: beken en sprengen.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, mooi.
3: Dus er is ontzettend veel over te zeggen.
1: Ja.
3: Komt het zien en komt het horen.
1: Vandaar ook de tentoonstelling Waterreis.
3: Precies.
1: Fantastisch.
3: Ja. Ja.
1: Nou, nogmaals, dank jullie wel. Marieke Maasland.
0: Ja.
1: Heel veel succes met alles wat je nog gaat bedenken. En allemaal voor deze prachtige
0: locatie. Gaat zeker lukken.
1: En Kees van Puijenbroek.
3: Graag gedaan.
1: Bedankt en tot een volgende keer.
3: Joep.
1: Zou ik zeggen. We gaan luisteren naar... Oh, waar gaan we nu naar luisteren? Casey's Choice.
2: Case Choice.
1: Oh ja, Choice. Ja, dat weet jij. Dat is natuurlijk een beetje jouw genre.
2: Nee.
3: Casey's Choice.
2: Oh, Casey's
1: Choice. Little Place. Nou, het

0: Nou, dat was even een lekker rustgevend nummer, hè?
1: Ja.
0: Van Kees. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik vond het heel leuk. Ik kende het verder helemaal niet. Maar Alexander die zoekt er altijd van alles en nog wat bij. Ik vond hem hartstikke leuk. Maar zoals elke week, en dat doen we eigenlijk altijd al eerder in het tweede uur, gaan we nu naar het Alexander Hoogmoment.
1: Oh ja.
0: Ja, Alexander Hoogmoment die zoekt dan gewoon iets erbij. En dan heeft hij nu ook bedacht, Bernardo, ik ga eerst even kijken of we daar nog iets over kunnen vertellen.
1: Ja, het nummer heet in ieder geval Om klokslag 9:30.
0: Ja, 's avonds of 's morgens?
1: Ja, dat staat er niet
0: staat
1: bij.
0: Staat er niet bij, hè?
1: Nee, staat er niet bij. Moeten we even Alexander vragen. Is
0: om
1: dat
0: klokslag 9:30.
1: Ochtends, nou. Dat ook niet.
0: Nee, maar, oké, wacht even.
1: Ja.
0: De song en de lyrics die zijn ook van Bernardo. Nou, hij staat ook op Spotify. We gaan gewoon nu, denk ik, maar luisteren. Want er staat hier ook, Bernardo, het is een lust voor het oor, schrijven ze hier.
1: Ja.
0: Of dat zo is, gaan we nu zelf beluisteren. Om klokslag 9:30, Bernardo.

0: Nou, ik vond het wel een mooie stem.
1: Zeker, zanger Bernardo.
0: Zanger Bernardo heeft ook een eigen website. En dat is zangerbernardo.nl. Hij is al heel wat jaren zit hij gewoon in de muziekscene. En hij heeft vorig jaar, 12 maart, nog een single uitgebracht met de titel Wat heb je mij toch aangedaan? En iets zegt mij...
1: Dat we hem kennen. Dat,
0: ja.
1: Ja.
0: Maar we gaan er niet naar luisteren nu.
1: Nee.
0: Nee. Maar oké. Nou, en dat 9:30, dat was dus... Dat heeft betrekking op 's avonds, 9:30, als de kroegen weer open gaan. Wat zitten we toch met kroegen allemaal vanmiddag?
1: Ja.
0: Is al die kroeghit van Roland.
1: Met het zuipfeest op het Zwitserplein.
0: Verschrikkelijk. Ik reed daar langs, hè, op de Vleitseweg.
1: Ja?
0: Toen zag ik allemaal jong volk. Allemaal richting...
1: Oh ja?
0: Ja, joh. Het was heel druk. Ik ging de bus ophalen bij Ensing.
1: Oh ja.
0: Kom je er langs? Maar goed, het slaat ook allemaal weer nergens op.
1: Oh, wat wel ergens op slaat, dan kan ik dat even vertellen. Op het Zwitserterrein zag ik, daar staat een ijsmachine. Dat is een kunstwerk met een zonnepaneel erop.
0: Ja.
1: En mensen kunnen daar 3 smaken gratis ijs tappen. En hij doet het alleen als de zon schijnt.
0: Nou, ik ben de afgelopen dagen gehad.
1: Ja, ik ben er nog niet geweest. Ik woon eigenlijk aan de andere kant van het kanaal. Als ik er overheen spring, dan ben ik bijna bij mijn huis. Maar ik moet nog wel even gaan kijken. En hij staat volgens mij tot september. Best wel lang.
0: Oh.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Nou, het is ook nog steeds volop zomer.
1: Ja, precies. Dus
0: maar
1: als de zon
0: hij werkt
1: schijnt...
0: dus alleen als de zon schijnt.
1: Ja, want vanwege het is dat... dus een kunstproject. En vanwege het zonnescherm. Ja, inderdaad. Zonnescherm.
0: Hij slaat dat niet op, ja. die stroom die hij heeft opgewekt.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee,
1: het is een soort bewustwordings-iets van als de zon schijnt, doet hij het.
0: En jij zegt 3 smaken ijs?
1: 3 smaken ijs zag ik staan.
0: Maar is het dan dat soft ijs?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, vind ik niet echt ijs. Maar goed, dat ben ik weer. Hè?
1: Ja, mijn moeder heeft een ijssalon, dus ik vind het eigenlijk ook niet echt ijs. Maar
0: nee,
1: wel
0: lekker schepijs.
1: Ja.
0: Hè, vind je niet?
1: Ja.
0: Ja, toch? Lekker. Oké, maar verder gaan we niet meer praten over ijs.
1: Nee.
0: Want we hebben nu een heel warmbloedig type aan de telefoon. En dat is Jan Kersenboom.
2: Ja, behoorlijk warmbloedig, ja. Op het moment wel.
0: Het is warm, hè? Maar bij jou, je hebt toch een lekker aircootje? Je hebt toch een aircootje?
2: Jawel hoor, ja, maar die heb ik net aangezet, dus dat heeft helemaal zin.
0: Oké. Maar vertel eens eventjes, Jan, want het is natuurlijk weer donderdag, 4:15. Altijd tijd dat jij gaat vertellen aan ons wat er allemaal de komende dagen bij jou op het toneel staat.
2: Ja, nou, ik heb de computer bijna aan de praat.
0: Oh ja? Nou, ik ook.
2: Ja.
0: Dus dat treft.
2: Goed, hè?
0: Ik ga nu even naar je website, want ik heb er weer niks bij zitten. En ik kan het niet uit mijn hoofd doen.
2: Bloedmeisje.
0: Ja, dat staat morgenavond op het programma.
2: Ja.
0: En Blues Mission is een dampende bluesband.
2: Ja.
0: Ken je ze? Heb je er ervaring mee?
2: Nee. Blues Mission ken ik niet.
0: Ah, dus dat wordt een beetje een uitdagingje, zeg maar. Van hoe gaat het ontvangen worden bij het publiek? Ja, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar de doorsnee muzikanten die jij daar op het podium hebt staan, perfect. Allemaal heel leuk. Maar dit is een 5-mans formatie. Zeer gemotiveerd zijn ze, met z'n allen. En die gaan wel door hun enthousiaste spel jouw kroeg, jouw bluescafé, weer op de kop zetten, hoor.
2: Dan
0: moet je wel rekening
2: houden.
0: Ja. Maar de stijl die ze spelen is authentieke blues rock. En dan moeten we vooral denken aan B.B. King, Eric Clapton, Albert Collins enzovoort. Enzovoort. En ze hebben ook eigen nummers nog op het repertoire staan.
2: Ja.
0: Morgenavond, hè, bij jou op het podium.
2: Ja, om 10:00.
0: Om 10:00.
2: Een vrije toegang.
0: Ja, hartstikke mooi. En dan gaan we naar zaterdag 8 augustus. Dangerous Times for the Dead.
2: Ja.
0: Dat vind ik wel even een titel van een
1: band. Dat klinkt heel,
0: Ja, heavy.
2: Klinkt een beetje eng, hè?
0: Ja, een beetje heavy.
1: Wat spelen zij?
2: Ja, Metallica onder andere.
1: Oh, mooi.
0: Een beetje stevig, hè?
1: Ja.
0: Beetje stevig, ja. Maar die band, hoe kom je daar zo aan? Hebben die zich aangemeld?
2: Die hebben zich zelf aangemeld, ja.
0: Ja. Nou, en we kunnen eigenlijk ze wel afkorten tot de DT4TD.
1: Ja.
0: Maar dan kies ik toch liever voor...
1: Dangerous Times of Death.
0: Precies.
1: Of the Dead, ja.
0: Nou, eens even kijken. Wat doen ze? Wat doen ze? Ah. Nou, je kunt ze... Ze herkennen... Oh, je telefoon gaat. Of is dat bij ons?
2: Ja, laat maar lopen.
0: Laat maar gaan, hoor. Ja, we zijn nu even druk. 80s metal, oftewel new wave of traditional heavy metal.
2: Ja.
0: Dus dat wordt toch wel een beetje een stevige avond daar bij jou, zaterdag.
2: Jawel, dat hoop ik maar.
0: Maar dat mag ook wel een keer. Ja, toch?
2: Dat moet ook. Ja.
0: Ze beginnen om 10:00.
2: Ja.
0: En de toegang is vrij.
2: Ja.
0: Oké. Gaan we naar zondag 9 augustus. Timeless. Nou, die hebben al vaker bij jou... op het podium gestaan. Ik ken ze ook.
2: Klopt.
0: Ik heb ze bij mij in het programma gehad ook.
1: Ik ken Chicke ook. Ja, mijn ex-schoonmoeder.
0: Chicke Hoogterp, zangeres. Ja. Ja, leuk, frontvrouw.
1: Ja.
0: Leuke band is dit. En die, wat de naam van de band al aangeeft... is dat ze tijdloze dansmuziek laten horen.
2: En ja, klopt.
0: Ja, leuk.
2: Daar hebben ze niet zoveel moeite mee. Ze zijn met z'n achter, geloof ik.
0: Ja, ze zijn met z'n achter. Ja, klopt. Ja, hartstikke leuk. En het zijn allemaal doorgewinterde muzikanten. En die spelen ook hier en daar in bandjes en zo. Ja. Maar ze komen ook overal vandaan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, komt er een uit...
2: Maar ook uit Apeldoorn.
0: Ook uit Apeldoorn. Ook uit Apeldoorn, ja.
2: Bert Kompier, hè?
0: Precies, die ken je als de beste natuurlijk, hè? Ja. Maar Ed Lassen, dat is de zang- en slaggitarist. Die is lang geleden geboren in Utrecht. Maar die woont volgens mij nu in Zuidwolde. Als ik het goed heb onthouden.
2: Oh,
0: maar die is dus samen met Chicke verantwoordelijk voor de zang.
2: Ja.
0: Ja, en zo kan ik al die anderen ook gaan noemen. Maar dat ga ik niet doen. Want die tijd hebben we gewoon helemaal niet. Maar het wordt echt een leuk optreden van deze band. Begint zondagmiddag om 16:00 bij jou in het café.
2: Ja, klopt.
0: Ik zou zeggen, gewoon als je niks anders te doen hebt... ga lekker daar naartoe, naar het Bluescafé. En ga lekker genieten
2: vind ik ook.
0: De muziek van Timeless. En ik kan nog wel even melden. Timeless heb ik volgende week zondag 16 augustus. Als je nog niet genoeg kan krijgen bij het optreden van bij jou in het café. Ga je gewoon volgende week zondag naar het Oranjepark. Want daar treden ze ook op dan.
2: Ja, dat weet ik. Ja,
0: dat weet je,
2: klopt.
0: Hè? Ja, helemaal leuk. Weet,
2: ja.
0: Nou, mooi. Hebben we genoeg gezegd nu?
2: Ja, dat vind ik wel keurig gedaan hoor.
0: Aankomende zondag dus om 16:00 bij jou. De band Timeless in het Bluescafé. Ja. Met een heel erg leuk repertoire. Jan, dankjewel voor dit moment.
2: Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Succes en veel plezier de komende dagen. En dan graag weer tot volgende week. Donderdag.
2: Oké, meid.
0: Dag Jan. Groetjes, hè. Doei. We gaan luisteren naar de Allman Brothers Band met Ramblin' Man.

0: is voorbij gevlogen, deze hele uitzending. We hebben ook hele leuke gasten hier in de studio gehad. En wij hebben het gewoon leuk gezellig gehad.
1: Ja.
0: Alexander, dank je wel voor al je muziek en je technische vaardigheden. Laat ik het maar eens even zo noemen.
1: Nou, al je muziek, dat ene nummer voel ik niks hoor. Sorry.
0: Nee, maar goed, maakt niet uit. Dat is zijn momentje. Hè. Dat moeten we ook gewoon respecteren. Oké, morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit programma herhalen. Voor de rest zou ik zeggen, blijf ons volgen. Blijf luisteren naar Radio Apeldoorn. En kijk eens op onze website van RTV Apeldoorn. Stuur een mailtje als je iets te melden hebt naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ik zou zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten de komende dagen van alle leuke dingen die hier in Apeldoorn en omgeving worden georganiseerd. Annelies? Jij ook, Lorien.
1: Ja.
0: Alexander, dank je wel. Redactie, bedankt voor de onderwerpen.
1: Hieke, bedankt.
0: En u, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. We gaan nu eruit met Anouk. If I go. En ik ga gewoon nu. Dag allemaal.

0: Sabes que te quiero.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: The Rewind of All Times.

Een hele goede avond. Mijn naam is Olaf Bos en u luistert naar de Rewind of All Times. Dit is aflevering 1 en ik snap niet waar ik mezelf dubbel hoor, maar dat kan ergens aan liggen. U hoorde net de Beatles met I Should Have Known Better. En dit nummer is afkomstig uit de film A Hard Day's Night en werd opgenomen tijdens de grote internationale doorbraak van de Beatles. Het is bijzonder dat de Beatles in de allereerste top 40 3 keer voorkomen, met op nummer 40, nu die je net hoorde, I Should Have Known Better. Op nummer 26, If I Fell. En op nummer 1, dat hoort u zo meteen. We gaan verder met op nummer 31, en dat was de Supremes met Come See About Me. Hoor je nu?

De New Beats waren... dus even wennen voor mij. De New Beats waren een Amerikaans trio dat bekend stond om de hoge falsetstem van Larry Henry. De groep zal vooral bekend worden door Bread and Butter. Hun stonden op 28 met het nummer Everything's Alright. U hoort het nu bij The Rewind of All Times hier bij Radio Apeldoorn.

We horen de nieuwe beats met Everything's Alright. U luistert, als u het nog niet wist, naar de Rewind of All Times hier bij Radio Apeldoorn. We hebben op deze aflevering hebben we het eerste top 40 van alle tijden, dus van 1965 en nummer week 1. We hadden net gehoord de Beatles met I Should Have Known Better op nummer 40. Nummer 31 stond de Supremes met Come See About Me. En net hoorde je nummer 28, de New Beats, Everything's Alright. Wat ook in 1965 was, is niet uit Apeldoorn, maar uit Enschede, FC Twente, die is opgericht in 1965. De eerste ruimtewandeling was ook op 18 maart 1965. En het eerste nummer van de Voetbal International verscheen in 1965. We gaan verder met Little Red Rooster van de Rolling Stones. Hoort er nu.

gaat helemaal mis hier. Ik was even in de war. U hoorde net het cocktail trio met Hup Hup Hup hierbij. The Rewind of All Times. Het cocktail trio was een Nederlands amusementen gezelschap met een sterk herkenbare vrolijke stijl. Hun aanwezigheid illustreert hoe breed de top 40 in 1965 nog was. We gaan verder met The Kinks met het nummer All Day and All of the Night. Hoort u nu

U hoorde The Rolling Stones met Tell Me hier bij de Rewind of All Times. Wat ik wil gaan doen met mijn programma is ook wat onderwerpen gaan doen. Zoals de grootste hits van 1965 is dat deze keer. Het interessante is dat I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones internationaal vaak als het nummer van 1965 wordt gezien, vanwege zijn enorme culturele invloed. In Nederland keek de jaarlijst echter vooral naar de prestaties in de hitlijsten, zoals van verkoop en noteringen, niet naar de latere historische betekenis. Daardoor eindigde de Beatles-single bovenaan de Nederlandse jaarlijst. Terwijl Satisfaction wereldwijd misschien wel de bekendste hit van het jaar was, maar in Nederland was dat rock'n'roll music met rock'n'roll music van de Beatles. Hoort u nu?

Roy Orbison, Pretty Paper. Het nummer werd geschreven door Willie Nelson en gaat over een straatverkoper tijdens de kerstperiode. Orbison's versie heeft een melancholische orkestrale sfeer die sterk contrasteert met de vrolijke kerstklassiekers. We gaan verder met Jim Reeves. En Jim Reeves was een van de belangrijkste stemmen van de Nashville Sound. Zijn zachte, rustige bariton maakte countrymuziek toegankelijk voor een veel groter internationale publiek. Hier is op nummer 11 Jim Reeves, There's a Heartache Following Me.

The Rolling Stones met Time Is On My Side op nummer 10. Hoewel het nummer vooral met de Rolling Stones wordt geassocieerd, was het oorspronkelijk geschreven voor soulzanger Kai Winding en eerder opgenomen door Irma Thomas. De Stones maakten er wel een internationale hit van. Op nummer 9 staat Julie Rogers met een nummer dat genoemd was The Wedding. The Wedding was een Engelstalige versie van het Spaanstalige La Novia. De dramatisch romantische productie sloot goed aan bij de grote populariteit van orchestrale popballads in de vroege jaren 60. Dus op nummer 9 hoort u Julie Rogers met The Wedding.

vergeten hit elke uitzending gaan luisteren. Dit keer is het een nummer van de Ivy League. De Ivy League scoorde enkele hits tussen 1965 en 1966, maar brak nooit echt wereldwijd door zoals de Beatles of de Rolling Stones. Daardoor verdween de band al snel uit het schijnwerpers. Toch was het destijds een echte hit. Het nummer bereikte nummer 8 in de Verenigd Koninkrijk, een hoge notering in de Nederlandse top 40 en ook succes in onder meer Australië en enkele andere Europese landen. In 1965 kende vrijwel iedereen die naar popmuziek luisterde het nummer. Het nummer waar we het dan over hebben is de Ivy League met Funny How Love Can Be. Hoor je nu?

U hoorde Cliff Richard met The Shadows en het nummer I Could Easily Fall In Love With You. Cliff Richard was samen met The Shadows een van de belangrijkste Britse pop-acts voor de grote Beatles-explosie. Het nummer werd geschreven door twee leden van The Shadows. Dan gaan we verder naar nummer 7 in de hitlijst van de top 40 in 1965. En dat is Gert en Hermien Timmerman. Het duo Gert en Hermien Timmerman was een bekend Nederlands zangduo. De Duitsstalige titel liet zien hoe groot de invloed van de Duitse slager in Nederland was. Hier komt Gert en Hermien Timmerman met In der Mondhelle Nacht. Hier bij Rewind of All Times hoor je nu...

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Bertie met mijn dagboek op nummer 6. Even kijken, waar waren we? We waren bij nummer 5. En op nummer 5 staat een artiest genaamd Imca Marina. Imca Marina was een bekende Nederlandse zangeres die vooral populair werd met Nederlandstalige liedjes en slagerachtige muziek. Het nummer Harlequino vertegenwoordigt de Nederlandse kant van de top 40 in een periode waarin Britse en Amerikaanse popmuziek steeds dominanter werden. U hoort dus op nummer 5 Imca Marina met Harlequino. Hoort u nu?

Oh Pretty Woman werd een van Orbison grote successen. De bekende gitaarintro en het energieke merci werden iconisch. De plaat was in 1964 al een enorme internationale hit. En zou later opnieuw wereldberoemd worden door de film Pretty Woman uit 1990. Hij staat op nummer 3, Roy Orbison met Pretty Woman. La.

U hoorde Roy Orbison met Oh Pretty Woman. En dan gaan we ook weer een einde maken aan dit programma voor deze week. Dit was de Rewrite of All Times, aflevering 1. Mijn naam is Olaf Bos en we gaan eindigen met het nummer van The Beatles. Die stond op nummer 1. Het was de allereerste nummer 1 van de Nederlandse top 40 in 1965. En toen was de top 40 ook begonnen. We gaan er dus uit met The Beatles, I Feel Fine en tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boxmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden, en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel, en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Joni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.
1: Let's do it.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist

hoger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazenghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waar

en bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

Ah.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de nacht.